0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking. Bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonix.nl of

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze week en zie het als een teken.

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Morning Rise Shine. Somos de Jonah Fraser en Frena. Even takkie toch, zometeen. Vroege vogel, goedemorgen. Alle kraanvogels van me, lekker wel geworden. Vind je het oppervlakkig als mensen veel bezig zijn met kleding? Eerlijk, je mensen die zijn alleen maar bezig met kleding. Heb je zoiets van, weet je wat, deze mensen zijn gewoon oppervlakkig. Laat het doorkomen via de NPO-luisterapp.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO luisterapp.
2: Fernando.
0: Good vibes only, Jonah Fraser, Frenna, I need your love.

0: 10 uur voor de samenwakken met natuurlijk heerlijke nieuwe muziekreleases. Hé, hey, de heupen gaan weer van voor naar achter, van links naar rechts. We gaan weer prijzen weggeven, we gaan een mok weggeven, we gaan tickets weggeven. We gaan zoveel leuke dingen doen, maar we gaan vooral lekker met elkaar babbelen. Gisteren ben ik weer gaan shoppen, althans weer gaan shoppen. Ik heb het lang niet gedaan. En ik besef al een soort verandering in mijn state of mind. In het verleden was ik iemand die altijd, zeg maar, de hipste van de nieuwste en van alles wilde hebben. En altijd dingen die duur waren. Althans, ze vielen altijd duur uit. En later besefte ik op een gegeven moment, ik denk van, jezus man, dat is gewoon geldverspilling, man. Ik kan iets anders doen met het geld. En toen dacht ik van, wacht even. Vroeger was ik er zo mee bezig. Dacht ik van, vonden mensen mij toen oppervlakkig toen ik veel met kleding bezig was? En ja, zat de baas boven baas, want ik had vrienden die waren, zeg maar, nog next levelder dan next levelder. Alles moest letterlijk, zeg maar, gewoon merk, merk, merk zijn. Net als een onderbroek, bij wijze van spreken. Maar dan vroeg ik me af, vind je het oppervlakkig als mensen veel bezig zijn met kleding? Zou je? Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: Vind je het oppervlakkig als mensen veel bezig zijn met kleding?
1: Nee, echt meteen een harde nee eigenlijk.
0: Okay.
1: Omdat ik zoiets heb van, ik vind juist echt fashionable mensen vind ik echt fantastisch. Dat ze zo allemaal dingetjes bij elkaar kunnen bedenken waarvan je denkt, hoe werkt het bij elkaar? Toch laat ze het lukken.
0: Ja.
1: Ik vind het ook eigenlijk wel nice dat je daar een bepaalde passie in hebt, creativiteit, whatever. Dus ik vind het eigenlijk juist niet oppervlakkig. Ik vind het een soort uiting van je persoonlijkheid, van wie je bent, waar je voor staat.
0: Okay.
1: Dus ik heb er juist wel bewondering voor eigenlijk. Dus ik vind het juist heel dope.
0: Okay, dus als jij iemand zou zien die fully alles erin propt en stopt, geld en alles erin, weet je, op een gegeven moment alleen maar crackers in de maat eten, maar gewoon om er goed uit te zien. Dat, ja, je vindt het kunnen. It's worth the moment.
1: Zeker. Ik vind het echt totaal niet oppervlakkig. Ik bedoel, of je het nou uitgeeft aan vakanties of aan, weet ik veel, aan uit eten gaan, waarom zou je het niet lekker in jezelf stoppen?
0: Ja.
1: Self-love. Hoe zie jij dat dan?
0: Ja.
1: Want ik hoor bij jou een lichte twijfel.
0: Ja, nee. Vroeger was ik wel zo iemand die dan, ik ging helemaal hem. En toen dacht ik op een gegeven moment van, misschien heeft het ook leeftijd te maken. Dus op een gegeven moment denk ik van, jezus man, ik kan mijn geld beter stoppen in een vakantie. Of iets waar ik echt plezier uit haal. Op een gegeven moment had ik op een gegeven moment truien. Ik had zo van die bepaalde truien, die Heron Preston truien. Vind ik gewoon geweldig. Totdat jij een keer een opmerking maakte dat ik, weet je, dat je die trui te vaak zag?
1: Nee. Oké, stop. Nee, stop. Want je zegt het zo. Dit heb ik helemaal nooit gezegd. Nee, dit heb ik echt nooit gezegd. Luister nou eens. Nu moet je echt kappen. Zo is het niet gegaan. Als je luistert, ik zou dit nooit zeggen tegen hem. Hij heeft inderdaad van die truien met van die kravenogels erop. Toen heb ik een keer gezegd, omdat zijn wifi tegen hem zei, je draagt te veel dezelfde dingen. Toen heb ik gezegd, kan je niet bijvoorbeeld een paar basics kopen? Want die kan je heel veel dragen. Dan valt het niet op dat je het vaak draagt. Maar een kraanvogel valt wel op dat je het vaak draagt. Ik heb nooit gezegd dat het te veel is.
0: Ik ben aan het pesten.
1: Ja, je pest me te hard. Jongen. Ik zou dit nooit zeggen. Oh mijn god. Ik word gewoon voor de bus gegooid.
0: Nee.
1: Echt, jongen.
0: Nee.
1: Ja, ik zeg niks meer. Ik durf niet meer.
0: Nee. Maar wat grappig is, zeg maar, ik merk, zeg maar, hoe belangrijk ik jouw mening vind. Want ik weet nog, want ik heb heel veel van die kraanvogel Heron Preston truien. Echt, mijn kast is letterlijk vol met die truien. Maar ik draag ze graag, want ze zitten lekker. Het
1: maar
0: is gewoon,
1: draag ze nou. Ik vond het nooit erg.
0: Nee, weet ik, maar omdat jij een keer zei van, ja, maar er zijn ook andere type truien. Toen vond ik,
1: oh nee, maar zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde gewoon, met gewoon een basic trui, valt het niet op dat je hem vaker aan hebt.
0: Ja, nee, je hebt ook gelijk, joh.
1: Ik durf gewoon niks meer te zeggen.
0: Hoe lang heb je die trui niet meer gezien?
1: Al 2,5 week. En elke ochtend denk ik hoop dat hij het wel weer durft. Justice voor de kraanvogel. Draag die trui weer. Vind ik het lekker zitten. Maandag doe je hem aan, please. Ja?
0: Oh, ik ga ze weer terughalen.
1: Ja, I'll
0: bring her back.
1: Het wordt tijd. Ik mis ze. Ik mis de kraanvogel.
0: Als je de luisteren bent, vind je het oppervlakkig als mensen veel te veel bezig zijn met kleding? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. Luister goed. Vind je het oppervlakkig als mensen veel te veel bezig zijn met kleding? We doing this, baby. Let's take them to New York.

0: Classico, Ja Rule, toen hij nog relevant was. New York, New York. Ja, was het tijd dat deze man popping was, hè. En toen kwam 50 Cent en toen ging het de verkeerde kant op. Vandaag hebben we het over het volgende. Vind je het oppervlakkig als mensen veel bezig zijn met kleding? Bollepinnen zegt allemaal zelf weten, maar ja, kunnen we wel stoppen met al die Stone Island onzin? Dus hij vindt Stone Island vervelend.
1: Ja, want ik had tegen jouw kraanvogels, heeft hij tegen Stone Island.
0: Mesut hebben we de lijn. Mesut, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
0: Hey, vertel. Hey. Vind je het oppervlakkig als mensen veel te veel bezig zijn met kleding?
2: Nee, eigenlijk niet, Fernando. Ik vind dat je gewoon best wel goed eruit mag zien, toch?
0: Zeker, zeker, zeker. Maar ben jij iemand die daar veel mee bezig is?
2: Nou, veel wil ik niet zeggen, maar ja, tuurlijk. Ik kleed me wel netjes.
0: Oké, okay. Geef je ook veel uit aan kleding?
2: Soms. En soms niet. Ik bedoel, ik koop ook van kleding bij de Zara of H&M. Maar ja, er zijn ook wel, ik heb ook wel schoenen gehaald van, van een paar honderd euro.
1: Oké. Maar ik snap het ook wel wat hij zegt van kleren maken de man en de vrouw. Want het is ook wel gewoon, en dat betekent niet automatisch dat het heel veel geld hoeft te kosten. Hè, maar
2: nee, hoeft niet geld te kosten.
1: Ben je dan meteen oppervlakkig? Nee, vind ik ook niet. Ja.
2: Nee, echt niet. Ik bedoel, weet je wat het is? Als jij een vrouw ziet die er niet uitziet, of een man die gewoon simpele zo'n broek tot aan de enkels aan heeft. Ik bedoel, dat vind ik ook een beetje gek eruit zien, toch? Een man moet gewoon netjes eruit zien.
0: Ja. Alleen ik vind voor mannen vind ik zeg maar de opties voor kleding vind ik altijd zo minimaal in de stad. Ik was gisteren in de stad en als ik te kijken denk ik, jezus, maar voor vrouwen heb je van alles en nog wat, winkels op winkels. En wij mannen zijn gewoon gelimiteerd tot gewoon bepaalde dingetjes, vind ik tenminste. Ja, toch? Heb je dat ook?
2: Ja, vind ik wel.
0: Dus ik vind dat we, weet je, we mogen ook wat meer winkels krijgen.
2: Dus daarom? Dat was mijn antwoord daarop, Fernando.
0: Duidelijk, man. Zo lobby, man. Dankjewel, man.
2: Is goed.

0: Good morning. Vind je het oppervlakkig als mensen veel bezig zijn met kleding? Kimmy zegt, good morning moppies, Fernando en Donna. Ik ben toevallig met een wit hoodie vest bezig. Ik ben hem helemaal aan het pimpen. Oké, daar komt ook een nieuwe creatie uit bij Kimmy.
1: Misschien wel een kraanvogel.
0: Hey. Ja, dan krijg je gewoon een corrigerende reactie.
1: Oh, ja, ik zie hem inderdaad staan. SF, die zegt, jullie twee blijven kraanvogels zeggen. Een heron is een reiger.
0: Ja,
1: ja, nu dus, pakken we wel even een L. Dit is wel, wel schaamtelijk.
0: En besef ik draag hem. Dus dat is gewoon fire.
1: Ja, en ik wijs je erop dat je hem draagt. Dus ik zit je te wijzen op dat je altijd truien met kraanvogels hebt. Ondertussen is het een reiger. Maar ik heb ze even opgezocht. Het lijkt wel gewoon op elkaar, hoor, die vogels. Ja, ik zit niet helemaal lekker in die vogelsoorten. Maar goed dat je ons even corrigeert.
0: Ja, ja, dus dan weet ik in ieder geval wat ik dus draag met mijn heropresto truien. Ja, ja. Een reiger, zie ik dus. Oké, okay, nou, ga ik informatie zoeken over reigers. Is er een verschil tussen een reiger? Kunnen ze iets anders dan die anderen? Of nee?
1: Wat?
0: Nee, dat brengt baby's, toch? Oh, dat is een ooievaar.
1: Nee, dat is een ooievaar.
0: Ja, ik weet helemaal niks van vogels, jongen. Ik weet alleen maar dat ik meeuwen zie die mediteren. Maar beschermt die.
1: Oké, okay, het verschil is, dit heb ik even opgezocht natuurlijk. Het belangrijkste verschil is dat kraanvogels in de lucht hun nek gestrekt houden. Terwijl reigers hun nek in een S-bocht intrekken. Je moet het maar weten.
0: Wauw. Maar shout-out aan de persoon die dat heeft onderzocht.
1: Nou, kijk. Ik denk dat je heel veel vogelfanaten hebt. En misschien is SF uit de NPO Luisteraar ook wel zo'n team. Maar we moeten wel met juiste informatie komen. Dus het is goed dat ze ons afvragen.
0: Zeker. Helemaal top. Helemaal top. Ik ga nu anders kijken naar mijn trui. Een reiger.
1: Ja, nu mag je ze wel weer aan. Want nu weet ik dat het niet een kraanvogel is, maar een
0: reiger.
1: Dus dan kan ik weer met nieuwe ogen kijken.
0: Heerlijk. Ga maar.

0: zo is het gesteld met het weer. Nou, het is zondag, 15 tot 19 graden. Een beetje mild, maar wel lekker. Let's kiezen met de nieuws van Animals of Dreams. Was poppin'. Praat nieuws met me.
1: Flink schrikken voor de jongerenafdeling van D66. Gisteravond explodeerde rond 9 uur opeens een vuurwerkbom voor de deur bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Deze barman van een zaak om de hoek schrok zich een hoedje.
2: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was.
1: Mijn collega Gerben was toevallig ook in de buurt en vertelt dat het flink schrikken was voor de jonge democraten die op dat moment van de explosie aan het vergaderen waren.
3: Die hebben dus de explosie echt van heel dichtbij meegemaakt. Die zijn allemaal ongedeerd gebleven. Die hebben via de vluchtroute het partijkantoor verlaten.
1: Premier Jette, ook D66-leider natuurlijk, noemt het een laffe daad van intimidatie. Een uur na de aanslag is iemand opgepakt. Waaronder een vuurwerkbom werd afgestoken bij D66-kantoor is nog niet duidelijk. Het zijn spannende tijden voor bijna 145.000 scholieren. Ze beginnen vandaag namelijk aan hun eindexamens. Zo staan er wiskunde, filosofie, Nederlands en bedrijfseconomie op het programma. Zoals elk jaar heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn. Maar er komt dit jaar ook de stresslijn bij. Speciaal voor leerlingen bij wie de druk even te veel wordt.
0: Hebben jullie ooit gebruik gemaakt van de examen klachtenlijn toen jullie examen hadden?
4: Nee.
0: Ik ook
4: nee,
0: niet, hè?
4: Ik ook niet, zeker niet.
0: Ik kan alleen maar klagen bij mijn moeder. Waarom moet ik dit doen? Je moet het diploma krijgen.
4: Ja. Maar ik heb nog steeds wel eens een nachtmerries dat ik denk dat ik mijn examen nog niet gedaan heb. Dus dan word ik wakker en denk ik, shit, ik moet mijn examen nog doen.
0: Serieus?
4: Ja, echt.
0: Ja, maar die shit is wel een trauma, hoor. Zeg maar,
4: snap je.
0: De studiepunten. Ik ben één keer gezakt op Frans.
4: Oh.
0: Ja, zielig. Was er vier, had ik er vier.
1: Geen wee-wee inderdaad.
0: Nee, was wee-wee, was no-no. Ja, en toch draai ik Franstalige muziek. Filet, twee filet.
1: En het was gisteren een bijzondere werkdag voor medewerkers van een metaalbewerkingsbedrijf in Diemen. Toen ze aankwamen, bleek er binnen een ammoniaklek te zijn, waardoor iedereen gauw naar buiten moest.
5: Ogen die begonnen te tranen en te branden en heel moeilijk ademhalen. Dus ik dacht, één teug ademhalen, band voor je mond en wegwezen.
6: En toen was duidelijk dat die tanks aan het lekken waren.
7: Ja, ik ben naar binnen gelopen, toen ben ik me gaan omkleden in die ammoniaklucht. En toen op weg naar buiten een chocomelletje uit de automaat gehaald. En toen ik naar buiten kwam, stond iedereen al van, ja, kom hier, kom weg daar.
1: Medewerkers hadden last van hoofdpijn, hoesten en prikkende ogen. Een speciaal team van de brandweer heeft het ammoniaklek uiteindelijk gedicht. Hoe de lekkage precies kon ontstaan, is niet bekend.

0: Party. En daarna heel veel nieuwe releases van... Straks dus heel veel zoetigheid voor je oren. Instagram gaat harder optreden. Denk je, jezus, wat gaan ze nou weer doen? Nou, ze gaan namelijk harder optreden tegen accounts die andermans foto zomaar opnieuw posten. Je weet wie je bent. Nou, content die niet origineel is, komt straks minder vaak op Explore. En bij nieuwe mensen terecht. Dus dan weet je in ieder geval, dus wees origineel. Ook krijgen ze maken meldingen als je post is gemarkeerd als niet origineel. Nou, Instagram wil eigenlijk hiermee creators belonen die zelf iets maken. Nou, dat is uniek in een wereld waarbij alles wordt gejat. Maar in plaats van pagina's extra te pushen, te kopiëren, die alles hashtag copy-paste. Dus de plagiaatplegende motherfuckers hebben een probleem.
1: Ik vind het eigenlijk wel een goeie, want het voelt misschien een beetje alsof mensen dan letterlijk, bijvoorbeeld stel je maakt een selfie, dat mensen die dan zouden screenshot en opnieuw plaatsen, want dan is het best wel logisch als je het kopieert en plakt. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel vaak, als je dan bijvoorbeeld naar TikTok kijkt, die gaat dit nog niet doen, maar dat iemand bijvoorbeeld een reel maakt over, of een video maakt over iets wat... ik heb eentje heel vaak gezien. Ik had gezien, POV, we zijn uit eten, maar je hebt zuurdesem besteld. En dan zie je dat die persoon zeg maar snijdt op dat brood en dat heel die tafel mee beweegt, zeg maar.
0: Ja.
1: Iemand heeft dat bedacht.
0: Ja.
1: Ik heb die video bij 15 andere influencers gezien.
0: Ja.
1: En die hadden ook allemaal superveel likes en oh, zo grappig, zo leuk bedacht. En dan denk ik op een gegeven moment wel van, kijk, we weten allemaal dat iedereen bepaalde content steelt.
0: Nee.
1: Maar op een gegeven moment zie je wel heel vaak dezelfde dingen terugkomen.
0: Ja.
1: Dus ik zou het op zich wel leuk vinden als dan in ieder geval degene die het origineel heeft bedacht, dat die er dan wel een soort extra vinkje of zo voor krijgt.
0: Ja, een dus extra beloning.
1: Ja, precies. Dus hoeft de rest verwijderd. Ja, inderdaad, het is allemaal copy-paste. Maar dat in ieder geval degene die iets bedenkt. Want je ziet ook best wel vaak dat dan kleine creators iets superleuks bedenken en iets heel grappigs. Maar dan gaat een bekende TikToker gaat het maken. En die gaat dan natuurlijk viraal, omdat hij een groter bereik heeft. Dus wat dat betreft is het denk ik best wel moeilijk voor nieuwe creators om het doorheen te komen. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede ontwikkeling.
0: Of misschien moet er een soort watermerk inkomen van the originator is deze persoon. Dus zeg maar je poster,
1: ja,
0: maar dan staat er gewoon de echte persoon is dit.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vind ik ook een goede video inspired by of zoiets. Ja, vind ik ook een goede.
0: Ja.
1: Maar dat gaat natuurlijk geen enkele influencer doen.
0: Nee,
1: want dan, ja, dan stuur je iemand anders door naar een andere pagina.
0: Dat moet maar origineel zijn. Maar hoe is het dan met als je bijvoorbeeld een filmpje maakt dat je... Dat ik bijvoorbeeld reageer op jouw film. Bijvoorbeeld, ik zie jou iets posten, je doet iets geks. En dan pak ik een stukje van jouw filmpje en dan ga ik erop reageren van, yo, heb je gezien wat Donna deed? Maar die ging met ketchup gooien of zo. Snap je door? Dat je dan, word ik dan ook geflagged?
1: Nee, want dat is wel weer een nieuwe video. Want je maakt een reactie op iets wat je ziet.
0: Ah, oké. Okay,
1: dus jouw reactie erop is hetzelfde. Ik denk dat het eerder gaat over dingen als POV's inderdaad. Of bepaalde situaties.
0: Ja.
1: Of wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak heb gezien is dan bijvoorbeeld van, my man is like, you're so attractive. En dan switcht de camera naar de dame. En die dame zit dan gewoon met messy haar en in een pyjama. En dat hij dan kijkt van, hoezo? Zo goed zie ik er nu niet uit. Ja, ik heb echt ook weer 20 stelletjes die video's zien maken.
0: Ja.
1: En dat is prima, dat is helemaal oké. Okay. Ik zeg al, we weten allemaal dat alles copy-paste is.
0: Ja.
1: Maar dat dan in ieder geval de bedenker er nog ook iets aan overhoudt, dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
0: Hele goeie. Nou, Instagram was ook de afgelopen dagen ook bezig met een schoonmaakbeurt. Hebben ze allemaal spam-accounts.
1: Ja.
0: En allemaal dus heel veel influencers hebben miljoenen volgers ook verloren.
1: Ja, alle nepvolgers zijn eraf.
0: Ja, klopt. Ik merkte op een gegeven moment dat 200 mensen opeens voetsie waren. Oh, waren 200 neppe mensen dus blijkbaar.
1: Oh ja, ja, zijn waarop dan bots of zo.
0: Ja, bots die mensen op je afsturen. Heb je dat verschil in gezien?
1: Ja, ik had volgens mij iets van 80 minder of zo. Dus ik dacht, nou, oké, prima.
0: Ja.
1: Alle fake people out of this bitch.
0: Eerlijk.
2: Toby on the beat.

0: Russian Rao Alejandro Wizkid met Pongo.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: New muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren en ik trakteer je graag op nieuwe tunes. Let's get it. De nieuwe Frenna, Star Life. Nando Leaks Sound Sister Baby. Alleen maar de harde

Tunes, baby. What? Landelijk Sound System, de playlist met de heetste tunes. Ik heb Fali Poepa erin zitten. Ik heb de nieuwe Frenna. Ik heb Lijpen. Ik heb Yo Silvio. Ik heb Siggy and Dins. Adekunle Gold. J Balvin. De hele playlist is weer geüpdate. Ga hem checken en beseffen en je zult niet teleurgesteld raken. Landelijk Sound System, baby. Wake up. You know what?

0: smaak straight uit de wok.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.

0: via mojo.nl/nicelikethis.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zometeen Jonah Fraser, Lil Kleine, Don Julio Daddy. Strooien met mokken. You get a mok, you get a mok. Nee, niet zomaar hoor, mokmokkie. Je moet wel je best doen. Je moet 5 of een ander slopen. De Champions League edition. Dus dat. Welke acteur speelt de hoofdrol in de films Mission Impossible en Top Gun? Ja, die guy die heel snel rent. Welke acteur speelt de hoofdrol in de films Mission Impossible en Top Gun? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. We gaan nu luisteren naar Rens Keezy van het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
5: Door de brievenbus van het partijkantoor van D66 is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Dat gebeurde terwijl de jongerenafdeling van de partij daar binnen was. Er raakte niemand gewond, maar bij D66 zijn ze woedend. Minister Sjoerdsma reageerde gisteravond op tv bij Pauw en de Wit.
6: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
5: Ook premier Jette van D66 noemt het een laffe daad van intimidatie. Een uur na de explosie werd er iemand opgepakt. Er is nog geen motief bekend. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteit-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep. Daarin stond dat de getroffen unies tot 12 mei de tijd hebben om te betalen. Anders worden gestolen gegevens gepubliceerd. Het gaat beter met de man die in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Het gebeurde vorige maand bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Ze zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. En na weken van blokken, zweten en examentrainingen gaat het vandaag dan echt beginnen. Voor 185.000 leerlingen starten de eindexamens. Leerlingen op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda doen dat in het groen, namelijk tussen de planten. Volgens onderzoekers draagt dat bij aan de concentratie en verlaagt het ook de stress, horen we bij Hart van Nederland.
7: Het is een mix aan verschillende planten die voor verschillende effecten hebben, waaronder bijvoorbeeld het zuiveren van lucht. Ik vind ook echt dat als je hier binnenkomt, voel ik in ieder geval een bepaalde rust over mezelf heen komen.
5: Ja, vandaag op het examenrooster wiskunde voor VMBO, bedrijfseconomie voor VWO en Nederlands voor de HAVO. Krijg je nog het weer? De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij.

0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen man, sorry van de Stinkt en Morat. Ah, ja, Donna.
0: Ja, Nando.
1: Jij wilt het hebben over het feit dat ik steeds verklap wat ik ga halen.
0: Ja, ik moet even gewoon een bepaalde karaktereigenschap voor jou even beginnen te begrijpen. Dus als je luistert, bedenk ook even mee, waarom zou hij dit doen? Dus als je gisteren geluisterd hebt, dan hoorde je op een gegeven moment, we hadden het over Mortal Kombat. En deze man die zegt ineens, ik ben in juni jarig van, ja trouwens, ik wilde ook voor je verjaardag, wilde ik ook dat spel voor je kopen. Dus ik kijk hem aan van, maar waarom vertel je dit nu op de radio voor al deze mensen? En waarom, nou, dan weet ik het al. Maar goed, ik zei, weet je, ik vergeet het wel gewoon. Ik laat het zitten en dan doen we net alsof het een verrassing is.
1: Ja.
0: Nu vanochtend, net voordat de uitzending begint, loop ik de studio in.
1: Ja.
0: En ik zit een beetje te lachen naar hem van, hey, je hebt weer niet het shirt met de reigers aan. Want daar hebben een beetje een grapje over dat Nando nieuwe kleren aan het kopen is. En eerst had hij vaak een trui aan met een reiger erop. Zegt hij, ja, ik wilde trouwens voor jou nog, als grap, voor je verjaardag, wilde ik dan zo'n shirt met een reiger kopen. Dus elke keer heeft hij een idee, maar dan gaat hij het al vertellen. Maar wat is dat? Waarom wil jij steeds verrassingen verklappen? Ik snap, wat is dat? Zit er een reden achter? Of wat is
1: nee,
0: dat?
1: Nee, kijk, dat met, het, met de trui en de reiger, dat was een soort grap, omdat je zeg maar zei van, oh ja, je hebt, weet ik, van, ik vind die Heron Preston trui vind ik leuk. Ik heb er heel veel van, maar het viel jou op dat er steeds een reiger op als logo.
0: Ja.
1: Dus jij zegt van, ja, je hebt steeds die reiger. Maar nu heb ik al een tijdje Heron Preston trui niet aangetrokken.
0: Ik vind ze hier heel leuk staan dan.
1: Ja,
0: dus
1: ze zitten nu ergens en dan heb ik een, die even zo, hoe heet het aan, maar totdat ze deze ook dus.
0: Ze mogen gezien worden. De reigers mogen ook gezien worden. Set them free, out of the world.
1: Die soort. Nee. Dus toen dacht ik van, oh, hoe tof zou het zijn als ik zeg maar ook een soort gelijke trui of iets voor haar zou komen. Toen bedacht ik me, ze draagt geen truien. Ze hebben ook een bepaalde vrouwenlijn met bijvoorbeeld zo'n jurk. Zeg, ja, ze gaat dingen, zo'n bomberjas. Toen dacht ik van, en omdat we het vandaag erover hadden, dacht ik, ja, ik ga het uiteindelijk toch niet kopen. Dus dat is waarom dat uit mijn mond kwam. Gisteren
0: ja, dat spel,
1: vloog
0: dat
1: het uit mijn mond, omdat ik het had over Mortal Kombat.
0: Ja.
1: En Mortal Kombat is afgeleid van een videogame. Dus omdat ik zo vrij aan het praten was en het uitleggen was wat Mortal Kombat was aan jou, toen vloog het er even van, oh ja, een spelletje. En toen ging ik gewoon praten, dacht ik, oh ja, ik zal een spel voor je halen. Dus dat is hoe die eruit kwam. Want
0: maar hoe komt dat dan? Kan je dan niet liegen tegen mij? Of kan je, waarom verklap je altijd verrassing? Want jij hebt het eerder gedaan.
1: Ja.
0: Jij hebt ook een keer, wilde je me meenemen naar een première. Je bent ook echt geschat. Dus dan wou je het als verrassing zeggen.
1: Ja.
0: Vervolgens draai je je scherm om, dus je hebt het niet gezegd. Waarop staat wat we gaan doen.
1: Ja, gewoon, kijk.
0: Ja, kijk. Nee, draai je scherm om, dus je beklapt het altijd.
1: Nee, kijk. Die ene, ik had een keer ook een verrassing voor je. Dat was met, even kijken. Toen zijn we naar die première gegaan.
0: Ja.
1: Maar toen moest ik jou vertellen, want anders was ik bang dat je op die dag iets anders zou inplannen.
0: Ja, maar dan had je het toch ook kunnen laten wat je zei. Maar je verklapt het altijd.
1: Nee, want ik ken jou. Kijk, als ik niks had verklapt over die Ariana Grande première van Wicked, dan zou je niet de juiste outfit kunnen aantrekken. Dan word je boos op mij.
0: Je blijft
1: horen. Dus je gaat boos worden. Als je niet de juiste outfit aan hebt en ik zeg, surprise! Je gaat me daar klappen, want je zegt, kijk mijn outfit, het is niet gepast voor dit. En dan kom ik met
0: een. Oké, nu moet ik je wel gelijk geven. In deze moet ik je wel echt gelijk geven.
1: Snap je? Dus ja.
0: Oké, en dus met die andere cadeautjes wat je altijd verklapt?
1: Kijk, met die game is heel duidelijk, zeg maar, als ik met jou aan het praten ben, dan vertel ik automatisch alles. Dus
0: oh,
1: ik moet gewoon.
0: Ja.
1: En wat ik over, over die film had, daar had het mee te maken. Maar ik kan heel goed geheimen bewaren.
0: Niet, nou, daar geloof ik. Oké, geheimen wel, maar niet verrassingen.
1: Verrassingen
0: wel, maar verrassingen niet.
1: Ik ga nu een verrassing bedenken.
0: Nee, maar niet verklappen dan.
1: En dan ga ik niks verklappen. Binnenkort.
2: Yo, dit is Stinkt hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morat.

0: for Fernando.
1: Zometeen gaan we mokken weggeven. Ah, nee, één mok. Als je wint, krijg je hem. Maar dan moet je wel dit spel slopen. Maar ook slopen. Snap je? Slopen. Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ben je goed in 30 seconds? Maar ook nog eens op de radio. 5 voor Fernando. Champions League Edition Super Friday. Dat gaan we spelen. Dus het wordt supergezellig. Luister goed. Welke acteur speelde de hoofdrol in Mission Impossible en Top Gun? Welke acteur speelt de hoofdrol in de films Mission Impossible en Top Gun? Als je het antwoord weet, toppie. Drop me gewoon lekker in de NPO luister-app. Of bel gewoon en dan spelen we zo meteen.

0: mok die je nergens kan vinden. En koop alleen maar winnen hier. Hier in de morning. We hebben Malik en we hebben Jason. Good morning.
1: Good morning.
0: Welke acteur speelt de hoofdrol in de films Mission Impossible en Top Gun, Jason?
1: Tom Cruise.
0: Tom motherfucking Cruise!
2: Ja, man, hey, Malik loopt al de hele week, hè? Hey. Dus dit is wel spannend.
0: Hey.
2: Ja. Gaat hij winnen of niet?
0: Zo!
2: Oeh.
0: Malik voelt hem al, hoor. Malik, we gaan met jou beginnen.
1: Yes.
0: Go!
1: Oké, ander woord voor duct tape.
0: Plakband.
1: Blanke mensen gebruiken het om bruin te worden.
0: Zonnebrandolie. Zonnebruiner. Zonnebank.
1: Oké. Merknaam van Switch 2.
0: Nintendo.
1: SBMG bestaat uit Chief M.
0: NGT.
1: Hoofdstad van de Verenigde Staten.
0: Washington DC.
2: Ja. Oeh, het waren nog best pittige woordjes.
0: Ja.
2: Ja, het was nog best

0: had ook die zonnebank. Je mag natuurlijk geen zon zeggen of wat dan ook. Of een bank waar je op ligt. Dus ja, klasseman 5. 5.
1: Zo, Malik!
2: Ja, we zijn er.
0: Goh. Maar ja, Jason is er ook nog, hè? Kijk
1: Jason!
0: Maar uit.
2: Ja, toch moet
1: ben je doen. Ready? Let's go! Go!
2: De Exxon rapper Boef.
1: Samba Mari.
2: Ken je een grote Amerikaanse staat met cowboys?
1: Texas.
2: Ja, toch geen bier, maar?
1: Bier, maar weet ik veel. Cola? Weet ik veel.
2: Nee, die witte of rode?
1: Wijn.
2: Ja, toch geen krap, maar een?
1: Kreeft.
2: Pure restaurant. Ja, toch? En QWERTY is een?
0: QWERTY. Ah, shit! Ja, ik snap wel waar die heen wil. QWERTY, weet je wat hij bedoelt? Een QWERTY is een... Waar zie je QWERTY staan? QWERTY staat, als je van boven naar beneden kijkt, op je toetsenbord.
1: Ah.
0: Staat een QWERTY. Ja, is wel, ja, die is goed bedacht.
1: Jezus!
0: Ja, maar nee, hij was er niet mentaal met zijn hoofd. Maar wel ook weer echt heel sterk. Het waren er 4.
1: Ai.
0: Maar dat betekent wel dat Malik gewonnen heeft. Malik!

0: om zo snel mogelijk jouw kant op. Wat een race, wat een race. Shout out aan jullie beiden, maar Jason ook lekker bezig, man. Sorry, die QWERTY zag ik niet, man.
1: Ja, man, volgende keer beter.
0: Lobby, man. Malik, hey, 5. Psst, lobby. New music. New music. New op

0: Zometeen gaan we de comma's weer verschuiven met hitmachine Frenna. Ja man, even kijken naar het weer. Wat is er allemaal aan de hand met moeder natuur? Nou, in ieder geval zonnig. Het is zonnig weer vandaag. 15 tot 19 graden kan ik je zeggen. Miss Kiezy staat zonnig en wel in de studio met het nieuws, de actualiteit. Miss Kiezy, good morning.
1: Goedemorgen. Iran zegt dat de VS het staakt het vuren heeft geschonden, maar tegelijkertijd beschuldigt Amerika Iran daar ook van. Gisteravond waren aanvallen te horen in de buurt van de straat van Hormuz. Correspondent David Poort zegt dat Amerika herhaalt dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is.
2: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap. Dus een klein tikje of een duwtje uit liefde, zeg maar. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen. Vanwege Amerikaanse bombardementen dus.
1: Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers na de aanvallen van gisteravond. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteravond. Er werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Het pand raakte beschadigd. De politie pakte later één verdachte op. Op het moment van de aanslag waren de jonge democraten binnen aan het vergaderen. De voorzitter van die club zegt dat ze een harde knal hoorden. Niemand raakte gewond. Meerdere partijen hebben inmiddels gereageerd op wat er is gebeurd en noemen het onacceptabel. En vandaag beginnen voor een boel middelbare scholieren de eindexamens. Onder andere wiskunde, Nederlands en bedrijfseconomie staan op het programma. Nieuw dit jaar is de stresslijn. Dat is een initiatief van scholierenorganisatie LAX, waar je sowieso al terecht kan met klachten over je eindexamens. Maar bij die stresslijn kunnen ze je helpen als je mentaal compleet vastloopt. Hier alvast een tip.
3: Het helpt dan heel om eventjes eigenlijk letterlijk afstand te nemen. Hè, door iets anders te gaan doen. Door een rondje te wandelen, even een vriendin te bellen, misschien een douche te nemen. En dan weer opnieuw met een frisse blik eigenlijk weer in te stappen.
1: Ja, en als je twijfelt of je helemaal klaar bent voor je examen, dan moet je bij mijn collega's van NOS Stories zijn. Ryan en Romy doen namelijk iedere dag een last minute opfriscursus voor het vak dat op dat moment op het programma staat.
4: Ben je iemand of ken je iemand die examen doet? De komende 2,5 week zijn Romy en ik iedere dag online om jou te helpen om je examens te gaan halen. Succes namens ons alvast.
1: Ja, de eindexamens duren tot 27 mei.
0: En succes met je schoolexamens. Go get 'em.

0: met comma's. Zometeen draai ik ze alle nieuwste single voor je. Right here in the morning. Er zijn van die verhalen waarbij je beseft hoe gezegend je moet zijn met gezondheid. En zeker ook op jonge leeftijd, want er kan van alles gebeuren. Donna vertelde me laatst een verhaal. Die zei, Nando, ik heb iemand ontmoet. En dat verhaal, ik wil het gewoon delen. Donna, vertel.
1: Ja, zeker. Ik geef dus les aan upcoming artists in the scene. En daar ontmoet ik Stanley met een verhaal wat me heel erg geraakte. Want je moet het je even voorstellen. Je bent 27, je bent midden in het leven. En dan ineens lig je op de IC naar een hartinfarct. Artsen weten dan ook nog niet eens of je het gaat redden. En je familie is zelfs al bezig met afscheid nemen. Zo slecht gaat het eigenlijk met je op dat moment. Maar toch kom je er uiteindelijk bovenop.
0: Ja, en we hebben hem in de studio. Stanley, goedemorgen.
2: Yes, goedemorgen.
0: Hey, super tof dat je wilde aanschuiven. Want Stanley, van het ene moment ben je gewoon bezig met je leven.
2: Ja.
0: En op het andere moment lig je op de IC. Kun je een beetje vertellen hoe dat ging en wat er precies gebeurde?
2: Nou, de hele wereld staat eigenlijk op de kop. Ik was onderweg naar Duitsland om te tanken. En ik voelde me eigenlijk best wel gek op dat moment. En ik vertrouwde het zelf niet meer. En heb toen besloten me om te draaien. En ben gelukkig nog veilig thuisgekomen. En binnen 3 uur lag ik op de beademing op de IC. Ik kon niet meer zelfstandig ademhalen. En mijn linkerzijde was compleet verlamd.
0: Wauw.
1: Zo heftig. En dan staat je hele leven gewoon helemaal op zijn kop. Maar zelfs tot het punt, dus wat ik al zei, dat je familie afscheid ging nemen. Ja. Dat is heel moeilijk voor te stellen.
2: Ja, ze wisten dus eerst niet wat er aan de hand was. En dus dachten ze misschien aan een bacteriële hersenetende bacterie. En daardoor hebben ze toch afscheid moeten nemen uit voorzorg. En gelukkig was het. Ja, ging het niet om een hersenetende bacterie. En bleek het toch een herseninfarct te zijn.
0: Wauw. Nou, gelukkig, je bent er. Maar in zo'n periode kan je het ook mentaal opgeven, dat je denkt, weet je wat, ik voel gewoon dat mijn lichaam in de steek laat. Maar je bleef doorvechten. Wat gaf jou juist die drive om door te gaan? Wat was die extra motivatie of brandstof?
2: Nou, voornamelijk, toen ik echt kritiek op de IC lag, werd ik ook verward gehouden door medicatie. En toen ik eenmaal weer een soort van bijkwam. Ja, er zijn gewoon zoveel ups en downs. En daarin was de grootste up was muziek, mijn schoonbroer en mijn zusje. En die gaven, daarvoor wilde ik. Ik kan hun niet achterlaten. En sindsdien ben ik elke dag volle bak gegaan om me zo dicht mogelijk, naar mijn beste versie weer te komen eigenlijk.
0: Mooi man.
1: Zo mooi. Dus ook de mensen om je heen, maar je zegt het ook al, ook muziek. Dus na alles wat je hebt meegemaakt, ben je ook weer muziek gaan maken. Ruggenprik is net uitgekomen, dus
2: klopt.
1: Ga die tune ook checken. Maar wat is er voor jou nu anders in muziek maken? Want je maakte al muziek, toch?
2: Klopt, ja. Nee, wat ik heel erg heb moeten leren, omdat mijn linkerzijde dus compleet verlamd raakte, was die spierspanning in mijn linkerzijde gewoon echt weer leren kennen, mijn eigen lichaam weer opnieuw ontdekken.
0: Ja.
2: En daarin had ik af en toe gewoon echt wel moeite om die stem te controleren tijdens bijvoorbeeld het rappen in de studio.
0: Ja.
2: En hoe meer ik het deed en gewoon echt weer terug in die, gewoon echt weer terug inkomen, veel oefenen, gewoon altijd door blijven pakken en het gaat weer beter en beter. Ik leer mijn lichaam elke dag nog steeds beter kennen.
0: Wauw.
2: En ik stop nooit. Ik heb nog mijn hele leven om te verbeteren. En het gaat nu wel een kleine stapjes maken.
0: Je hebt een soort doel gevonden om jezelf elke keer weer iets te geven om weer door te bouwen eigenlijk.
2: Juist.
0: Ah, oké.
1: Ja, en ook echt dat doorzettingsvermogen denk ik. En het is zo mooi dat muziek daar dan ook zo'n uitlaatklep in is. En volgens mij had je ook weinig controle, of in ieder geval minder over je stem, toch? Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, het was voornamelijk een hele heese stem.
1: Mm.
2: En nu heb ik eigenlijk weer dusdanig veel controle, eigenlijk meer dan voor het infarct. Ja, dat ik er gewoon veel meer controle over heb. En dat is ook gewoon het proces waar ik nu in zit. Ik moet gewoon controle krijgen over de te hoge spierspanning die nu nog in mijn linkerzijde zit. En zodra ik die spierspanning kan reguleren, dan is er eigenlijk niks meer aan de hand. Dan ben ik, wat ze zeggen, 100% herstellen ga je niet meer kunnen. En dat geeft mij de motivatie. Dan ga ik laten zien hoe dicht je bij de 100% kan komen. En ik denk dat ik wel dik boven die 90% nu zit.
0: Mooi man.
1: Lekker bezig man.
0: Trots op je. Ik ken je pas. Ik heb je verhaal gehoord via Donna. Die had het over jou. En zeiden je moet gewoon hier aanschuiven en je verhaal vertellen. Want ik denk dat het ook een beetje ook inspirerend is voor heel veel mensen. Om no matter what, hoe erg het ook wordt en kan worden. Dat je nooit moet opgeven. Dat je
2: dat
0: altijd
2: sowieso
0: iets moet vinden om voor te leven. En dat heb jij gevonden. En I bless you. En ik vind het super tof dat je dit met ons deelt. Dus dankjewel voor je verhaal. En hoe je hebt getoond hoe belangrijk doorzettingsvermogen is.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Stanley.
2: Ik voel me vereerd dat ik hier mocht zijn.
0: Keep up the good work, man.
1: Sowieso, love. Man. She said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

0: Young Ellen's Constant Dior, tip het laatste bericht.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases heb ik voor je klaarstaan. Let's get it.

zoetigheid van je oren. De parels van de radio. De heetste tunes van dit moment. Ik heb ze gepropt en gestopt in één playlist. Tunes van Frenna. Fali Poepa. Lijpen. Yo Silvio. Siggy en Dins. Ashafar. Adekunle Gold. J Balvin. En nog vele andere dikke, dikke tunes. Gepropt en gestopt in één lijst. Je hoeft niks te missen. De tune ik nu voor je ga draaien. Vanochtend stond hij op repeat toen ik in de auto hier naartoe zat. Lijpen heeft een album gedropt. Je drukt op play en dan hoor je deze song als eerst, man. Maar goed.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Karen White en

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
3: Zometeen mijn broski, Yo Silvio in de building. Ja, Ruskies, die kijkt me aan. Die staat me toch te popelen om het nieuws voor te lezen. Vertel eens.
4: Woedende reacties op de explosie bij het partijkantoor van D66. Zo zegt premier Jette van D66 dat het een laffe daad van intimidatie is. Maar ook andere partijen veroordelen het, van links tot rechts. Gisteravond rond 9 uur gooide iemand een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen. De jongerenafdeling van de partij was toen aan het vergaderen.
5: Bizar, dit is echt niet oké en volstrekt onacceptabel. Maar tegelijkertijd ook opgelucht dat niemand fysiek gewond is geraakt.
4: Een uur na de klap werd er iemand opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom de verdachte dit zou hebben gedaan. Een van de slachtoffers van Ali B. heeft voor het eerst haar verhaal gedaan. Gisteren kreeg de artiest in hoger beroep 3 jaar cel opgelegd vanwege 2 verkrachtingszaken. Zangeres Naomi vertelde met vervormde stem bij RTL Tonight dat ze blij is met de uitspraak.
6: Mijn eerste gedachte was gewoon van, holy shit, dit is gewoon echt. En ik ben niet gek, want ik werd jarenlang gewoon voor gek verklaard omdat ik dit dus vertelde. Want Ali die had de reputatie als good guy, weet je, een familieman. Die man die met iedereen lacht, omaatjes bloemen geeft. En ik zag hem natuurlijk als zijn ware aard. Vandaag heb ik gewoon die bevestiging gekregen dat het gewoon echt is.
4: Toch legt Ali B. zich niet neer bij de uitspraak. Hij gaat in cassatie, zoals dat heet. Totdat er een definitieve uitspraak is, mag hij op vrije voeten blijven. En de wereldberoemde bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Je kent hem waarschijnlijk als voice-over van Planet Earth of van andere natuurdocu's. Die maakt hij al 70 jaar. Hij kreeg de afgelopen dagen al heel veel felicitaties, zegt hij.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
4: Ter ere van zijn 100ste verjaardag zet de BBC hem een week lang in het zonnetje. En vanavond is er voor David Attenborough een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen. Krijg je nog het weer? De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij. En het wordt een graad of 17.
3: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
8: Fernando.
3: Zometeen met broski, Silvio in de beelden. Nu is fresh en KM.

0: yourself.
1: Hermano.
0: Doe maar. Ik ben zo blij om, zeg maar... Jij laat gewoon weer zien hoe divers jij bent met tunes. Jij kan fucking, you can rap your ass off. And you can make fucking radio songs.
1: Ja toch, man. Dat is wat we doen, toch?
0: Heerlijk. Dat maar is dat niet doen, de jeuk om dit gewoon aan mensen te geven van... Y'all don't know.
1: Nee, ik heb hem al een jaar liggen. Ik zeg je eerlijk, man, bro. Dus het was wel, het jeukte heel erg, man. Ik heb ook bewust niet op het vorige album gezet. Gewoon, ik dacht van, ja, dit komt lekker in de zomer allemaal. Laat me ze eerst hip-hop geven. Laat me eerst me daar hard fanbase wat geven waar ze al heel lang om vragen.
0: Ja.
1: En dan kom ik wel met deze daarna, man.
0: Heerlijk, man. Toxic out now, man. Go in motion.
1: Started.
0: Maar het is al 10 jaar sinds Master, man.
1: Ik weet het, man, bro. Wow. Ik weet het, man, bro. 3 juli spelen we in Paradiso, man. 10 jaar Maastricht, man. Hij is helaas wel al uitverkocht, dus ik kan niet zeggen, komen nog kaartjes.
2: De uitnodiging is verlopen.
1: Ja, het ging heel snel.
0: Ik kom sowieso binnen. Ik weet niet.
1: Jij bent er, man, bro. Jij bent er. Ik weet het.
2: Jij lijkt even de beveiliging af. Ik lijkt de beveiliging af.
0: Jongens,
2: en dan ga ik even zo op zoek.
1: Jij bent ook welkom. Ik heb sowieso natuurlijk een lijstje met genodigde...
0: Maastricht, bro. Die hoogte is heet. Weet je... Ja, naar die tijd van, kijk, we zien je nu succesvol en doe je ding, je hebt je onderneming, je business. Ja, maar teruggaan naar dat moment van 10 jaar geleden. Hoe kijk je daarop terug? Want hoe zag je leven er toen uit? Ik weet het nog, maar voor de mensen die intunen.
1: Ik denk er heel veel over na de laatste tijd. Maar ook omdat ik, zeg maar, los van carrière sta ik ook heel anders. Los van alle succes en dergelijke. Sta ik ook anders in mijn leven. Ik heb kinderen, ik heb thuissituaties gewoon heel anders. En dan kijk ik af en toe terug, vooral omdat ik nu... bezig ben met die show en ik wil natuurlijk ook de fans dat helemaal laten herleven hoe het destijds was, zeg maar. Snap je? Dus dat gaat in die show, ga je dat ook krijgen, echt.
0: Ja.
1: En dan besef ik, wow, ik ben wel echt van ver gekomen, man.
0: Ja.
1: Ik was echt een heel ander mens. Ik deed hele andere dingen, ik stond heel anders in het leven. Maar ja, dat maakt de man uiteindelijk, toch?
0: Ja, alles is gechanged. Ja, hij kwam toen in een hoeptie gewoon. Ja, dat zie je, hè? Zeg maar,
1: naar shows, man, B. Ik ging naar shows in een hoeptie, man, bro. Tot na Westside nog steeds, man. Ik kwam in 307, man, bro.
0: Ja.
1: Ik had al cake, maar maakt niet uit.
0: Nu net die gekke waggies, hè?
1: Ja, nu is het anders. Nu is het anders. Ik kwam met chest bij een show. Mannen komen al in ekel als de mannen komen in dit. Ik zeg, nee, man, ik ben in 307, man, broer.
0: Ja.
1: Ik verdien die geld van die hoep die vandaag nog een keer.
2: Mooi.
1: Was ook gewoon die instelling of zo, ik weet niet, man. Ja, man.
0: Maar, dat is best
1: van ver gekomen, ja.
2: Ja. En je vergeet ook niet waar je vandaan komt. Snap je?
1: Nee, dat is het.
2: Maar we moeten natuurlijk ook wel even, want we gaan terug in de tijd. Maar we moeten het ook even over het heden hebben. Want er zijn wel een paar lines in die song van Toxic dat ik denk, daar moeten we het wel even over hebben.
1: Oké, let's go, man.
2: Hoezo houden we van Toxic dingen? Wat loef je dan eraan?
1: Ik zie al lachen. Jij houdt ook van toxic shit. Ik weet het nu al. Ik zie het gelijk.
2: Ik stel alleen een vraag hier.
1: Ik weet niet wat zo aantrekkelijk aan die shit is, maar
2: ik zou het ook niet weten, hoor. Ik weet er niks vanaf.
1: Ik denk dat je gewoon heel graag in de... Dat je heel graag aandacht van elkaar wilt blijven krijgen in een relatie of zo, zeg maar. En soms krijg je dat niet en dan ga je soms wel gekke dingen doen, zeg maar.
2: Je wilt soms gewoon werken voor wat je kan krijgen.
1: Ja, toch. En over mij zo, ik ben een hebberige goen.
0: Als je
1: van mij bent, nee, van mij.
2: En niet
1: op een verkeerde manier, maar zeg maar wel op een toxic manier.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen ook houden van ook de uitdaging en ook je wil je speciaal en bijzonder blijven voelen. Wat ben je? Met wie ben je? Waarom ben je niet bij mij dan? Waarom ben je daar dan?
1: Nee, maar ik weet van mijn vrouw bijvoorbeeld, je weet toch, als ik er niet kijk, wordt ze geïrriteerder, zeg maar, dan als ik er wel de hele tijd kijk, zeg maar. Snap je?
2: Het is ook een stukje gewoon geven om elkaar. Snap je wat ik bedoel? Je houdt elkaar in de gaten. Het kan ook natuurlijk, want je hoort ons nu lachen hierover. Het kan ook te toxic
0: worden. Ja, dat letterlijk weten waar je bent als je een trekker zet onder je auto.
2: Ik heb hem, hoor.
0: Heb je het trek?
1: Locatie delen en die dingen.
2: Ik moet hem chronisch delen, hoor, die locatie.
1: Gewoon delen.
0: Maar als je kijkt naar doelen, want we keken net, zeg maar, naar bijvoorbeeld 10 jaar geleden, 10 jaar lang mijn Hassep. Wat zijn je doelen voor de komende 10 jaar?
1: Ik ben heel erg gefocust op mijn label. Ik heb Bokke en P nu, zeg maar, die in een belachelijke run terecht zijn gekomen. En daar hebben we ook echt lang aan gesleuteld.
0: Ja.
1: Toen ik zelf niet heel veel met mijn eigen muziek bezig was. Dus ik ben altijd, zeg maar, op de achtergrond met Helle Cash bezig, samen met Jessin. En dat gaat zich ook gewoon nu weer opnieuw uitbetalen voor die jongens, zeg maar. Snap je? Dus daar heb ik heel veel focus op. En omdat het met KA, met Ashfar, met Bokke, met P nu weer lukt. Dus zeg maar, elke keer als we een nieuw traject in gaan, het lukt gewoon weer met die jongens. En dat heeft voor mij gewoon bevestigd dat ik daar gewoon keihard aan moet werken en rennen. En de jeugd een platform moet geven met het label. Dus ben je hard... Jezelf, man, bro.
0: En
1: kom je niveau kijken. Je weet, ik ben wel kritisch. Je weet toch, ik teken je echt niet zomaar.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel echt op dat, man.
2: Ik sta er wel open voor, zeg maar.
1: Blijven mensen tekenen, sowieso gegarandeerd, man. Met al het succes wat het heeft gebracht in de afgelopen jaren. En de carrières die we hebben kunnen maken. Dat is wel echt een ding wat ik wil blijven doen, man.
0: Mooi, man. Je gaat de eer voor hits, man. Dus dat komt helemaal goed. Zometeen gaan we je uitdagen in de reverse game. Dus hopelijk ben je ready om die tunes helemaal achter ze voor. Volgens mij heb je het goed gedaan, toch?
1: Ik hoop het, man.
0: Ik weet dat nog. Je was volgens mij toen echt aan het slopen.
1: Ik ben met goede benen uit bed gestapt, dus we gaan het zien, man.
2: Hij is er klaar voor.
0: En voor die toxic mensen die luisteren.

0: Claudia Bullshit, RG Tracks, good vibe.
1: Fernando's Reverse.

0: slopen met zijn tunes en zijn viraliteit.
1: Ik sla altijd raak met die man, weet je dat?
0: Ja.
1: Altijd, man. Elke sessie, man. Er komt altijd wel wat uit, man.
0: Maar dat betekent dat het is gewoon een chemistry. Maar dat heb je soms met mensen.
1: Nee, man, ja, maar letterlijk alles wat ik met hem heb gemaakt is uitgekomen. Wow. Er is nooit een demo niet uitgekomen, man.
2: Dat is crazy. Wow.
1: Ja, man. Ja, wow. Lijp, hè? Oh, ik zeg het me nu ook zo, ja, man.
0: Misschien moet hij een heel album doen.
1: Ja, ik ben bang dat ik dan misschien de sparkling kwijtraak. Ja, omdat we dan demo's gaan maken die misschien niet uitkomen. Ah,
2: ja. Je weet die toch? Is ook weer een beetje toxic, hè? Want ik moet hem aan het lijntje houden.
0: We gaan de reverse game spelen. We gaan een aantal tunes achter z'n voren voor je draaien. En dat is de bedoeling dat je raadt van wie die tune is en hoe die tune heet. En per track kan je gewoon 2 punten scoren. Donna heeft de statistieken. Want hoe is het gesteld met de rest?
2: De rest, er staat wel iemand dik op 1. Kans. Die heeft 10 punten en die was ook nog eens heel snel. Helemaal onderaan staat Keizer met 3 punten. En eigenlijk had hij er zelfs 2, maar die 1 heeft hij nog van me gekregen. Omdat hij zo
0: surfde. Deze man is competitief, hè, Josilvio.
1: Ja, ik weet het daarom, ik weet, hij kan niet hebben. Ik moet sowieso 4 punten halen nu, zeg maar.
2: Kan ik het testen?
0: We gaan beginnen met de eerste tune.
1: God's plan. Toch?
0: Van Drake.
1: Tegelijkertijd om het Ride or Die, maar ik maak de nummer 1 in het hij niet.
2: Hey.
1: Weet je.

0: Nee, man, hoe heet die pokoe ook weer, man?
1: Ja, Frenna heeft die natuurlijk wel, oh, maar... Wacht, nog één keer, nog één keer.
0: Ik weet het naam niet, man. Ik ken die pokoe gewoon, maar ik weet die naam even niet.
1: Als je hem zingt, misschien als je hem half zingt en neuriet, dan we weten dat je hem hebt.
0: Nee, ik ga gewoon naar Spotify.

0: Nou, volgens mij is 16
1: punten. Kijk, er is veel gebeurd in deze 2 minuten.
2: Ik heb zeg maar alles goed, alleen...
1: Nou, je had niet alles goed.
2: Eentje had ik fout, toch? Eentje had ik fout van Frenna.
1: Nou kijk, je had gewoon verdeeld een beetje dingetjes fout.
2: Kijk, ik wist dat allemaal, maar ik kon het niet gelijk benoemen.
1: Zie, ik mag de eerste punten zeggen, want hij neemt het gewoon over.
2: Ja, toxic.
1: Maar je hebt het wel heel goed gedaan, je hebt 8 punten alsnog.
2: Bro, keizer.
1: En als ik niet zo streng was geweest, had je er 10, maar sorry, je hebt er 8.
2: Oké, maar sta ik dan boven kans?
1: Nee, want Kas heeft er 10.
2: Hé, hey bro.
1: Ja. Dus nee, dat duur je niet.
2: Je halen,
1: dan moet je nog een keer langskomen.
0: Rematch, kill dat.
2: Ik kom je halen volgende keer.
1: Hij is ready, hoor.
2: Nee, ik heb hem nog nodig. Ik wil hem bij mijn ASAP hebben, toch, Kans? Hij staat op die plaat, toch?
1: Hou me tevreden.
0: We gaan zo meteen ook de morgen spelen. En dan ga jij de vragen stellen aan de luisteraars. Blijf luisteren. Jos Silvius is in de beeld. En zo meteen ga je de morgen met hem spelen. Maar is...

0: Pretty Jago en Tyrell. Zometeen muziek van Broeder Liefde en Karim. We gaan ook de morgen weer spelen. Yourself is in the building. Zijn nieuwe single is out right now. Toxic, ga hem checken en beseffen. Ik ga je zeggen, die man gaat je zometeen die vragen stellen. Maar de kwalificatievraag die je moet beantwoorden om mee te kunnen doen is... Hoe heet de jongste zoon van de Britse koning Charles? Hoe heet de jongste zoon van de Britse koning Charles? Dat is de kwalificatievraag voor de morgen minuut. En als je denkt, maar wat krijg ik dan? Wat is in het voor mij? Tickets! Tickets voor de one and only John and Frey's concert in 013 Tilburg. Dus, als je je best doet, let's get it.
1: 21 mei.
2: Avonds live.
1: Met Kudas.
2: Kaya Imani.
3: Broederliefde.
2: En Joe.
1: Als je dit mist.
2: Tja.

0: al heel veel zoetigheid voor je oren. Nieuwe muziek van Broederliefde. Ja, toch? Hey, wat zegt moeder natuur? Wat zeg je me? Nou, dat het zonnig is, 15 tot 19 graden en mild. I love it. Ze staat paraat met de actualiteit. Rens Kiesi praat nieuws met me. Good morning.
1: Goedemorgen. De politie heeft iemand opgepakt voor het gooien van een vuurwerkbom in het partijkantoor van D66 in Den Haag. Die ging door een brievenbus. Het pand raakte beschadigd. Deze mensen op straat namen vanochtend even een kijkje.
2: Het is ongekend. Ja, ik keur het af.
3: Verbaast het u nog?
2: Nou, op een gegeven moment zijn mensen daar denk ik wel helemaal klaar mee. Kijk, dit is wel overdreven natuurlijk. We hadden ook mensen gewond kunnen raken.
3: Maar toch snapt hij het wel.
4: Nou, er is heel veel onvrede in Nederland. Dat is het.
1: Op het moment van de ontploffing waren er 30 jongeren van D66 binnen. Niemand raakte gewond. Wat het motief van de vuurwerkbomgooier was, weten we niet. Door de brand in een datacentrum in Almere zijn er nog steeds in het hele land storingen. Veel organisaties zijn namelijk afhankelijk van het datacentrum. De Universiteit Utrecht blijft daarom vandaag zelfs de hele dag dicht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe groot de totale schade is. En pas daarna is duidelijk hoe lang het duurt voordat de systemen weer werken. Gisterochtend brak er brand uit in de technische ruimte van het datacentrum. Er hebben geen servers in de fik gestaan, maar een deel van de stroomkabels wel. Ja, en slecht nieuws voor chipsliefhebbers, want een bekend snack-icoon verdwijnt. De Nibbit Rings. Die ringvormige chips verdwijnen na 77 jaar uit de schappen. Op social media verschijnen massaal filmpjes van mensen met Nibbits aan hun vingers, zoals deze.
5: Ik heb echt heel erg slecht nieuws. De echte Nibbits worden uit de handel genomen. Nou, ik moet er echt een traantje om laten, want dit is natuurlijk nostalgie. Wie heeft er niet vroeger zo'n ketting gehad met Nibbits eraan? Wie deed ze niet aan zijn vingers en stopte ze vervolgens in zijn mond? Eigenlijk heel smerig, al die kinderhandjes met al die dingetjes en zo. Maar wie kent dat niet?
1: Ja, fabrikant Cheetos vindt het tijd voor iets nieuws.
0: Ik wil mijn Nibbits terug. Ja, ik was wel zo iemand die zijn Nibbits... Ik weet je ook
6: niet, man. Die
0: Nibbits overal op je vingers en dan ga je samen met die handjes.
7: Dat hoort echt bij elk kinderfeestje.
0: Ja,
7: toch? Ja,
0: maar
7: dat
0: kunnen we het niet meer teruggaan? Moet ik nu alles gaan kopen en bewaren?
6: Hoe
0: moet
6: ik denk dat van een B-merk ook.
7: Ja.
6: Dit is their lost.
7: Dat, ja.
6: Ik ga naar de andere. Ik ga naar de Ops.
7: Nandoniks, wanneer komen de Nandoniks Nibbits?
0: Dat is wel goed.
1: Ga jij ze gewoon zelf maken?
0: Van Nibbits.
1: Ja, want nu komt er natuurlijk een run op Nibbits. Dat snap je natuurlijk.
0: We gaan gewoon een koningsketting ervan maken.
7: Ja, met dropfetus erdoorheen. Nando's Nibbits.
0: Keep it hard, keep it banging. Dat is wel een ketting. Gewoon een alle vis uit.
1: Ja, keep it hard, keep it Nibbits.
0: Heerlijk. Ah.

0: nu spelen. Jamal, good morning.
1: Yo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, how you doing, man? Je weet het, Jo Silvio heeft de vraag ready, man, voor je.
1: Moet goed komen, moet goed komen.
2: Ben je ready, hè, broeder?
1: Zeker, zeker.
0: Oké.
3: De moordende minuut.
2: Hoe heet de jongste zoon van de Britse koning Charles?
1: Prins Harry.
2: Wat is de hoofdstad van Curaçao?
1: Ja, Willemstad.
2: Noem één kleur van de Albanese vlag.
1: Rood.
2: Wat voor wezen is Shrek van de films?
1: Een ogre.
2: Wie heeft onlangs het nummer Champions Flow gedropt?
1: Sorry?
2: Wie heeft het nummer Champion Flow gedropt? Is recent.
1: Lepo?
2: Jammer. Frenna. Maar, we hebben nog meer. Hoe heet de stad in Amerika bekend om de casino's?
1: Las Vegas.
2: Hoe lang doet de aarde erover om rond de zon te draaien?
1: 365 dagen.
2: Wat is de grootste land in Europa?
1: Rusland.
2: Zie, hoeveel maanden zit er in 5 jaar?
1: Zo, 60.
2: Sterk. In welke stad staat het Binnenhof?
1: Rotterdam? Nee,
2: Den Haag,
1: sorry.
2: Zie. Ja, maar ik dacht altijd toch.
0: Je bent een boze goen. Ja, man, gooi ze gewoon
2: er. Ja, maar eentje heeft hij maar niet goed.
4: Eentje maar niet.
2: Eentje, voor de rest is alles goed, bro.
0: Je hebt een 9 goen.

0: Die ga je meenemen, man. Man. Die ga je meenemen.
1: Lekker man. Ik ga gewoon lekker met mijn mattie.
0: Gezellig.
2: Oké, okay, dope.
3: Ja, lekker een beetje vrouwen kijken daar bij John en zo. Ik hoor je volledig, man, brada. Ik hoor je volledig, man, broeder. Ga ervan genieten, man, brada. En je bent sterk, man. Ik had het je niet nagedaan, man.
1: Dat moet sterk ook zijn mentaal, snap je?
3: Ik hoor
2: het. Beautiful thing, man, bro. Gefocus en wel, man. Shout out and enjoy yourself. Broski, Josilvio, thanks, man, voor weer komen.
3: Bedankt, bedankt, man. Altijd love, man. Altijd gezellig hier. En zomaar gaan we eventjes kantelen, man.
2: Go get him, man.
3: Keep it toxic.
2: Josilvio in the building.

0: CS Bay KM.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready, baby. You ready for new music?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: Wonderly Sound System. De playlist voor de hottest tunes. Ik heb hem helemaal geüpdate. Nieuwe songs van Lijpen zitten erin. Frenna, Siggy Intense, Ashafar, Adekunle Gold, Joe Silvio, J Balvin. Al deze tunes heb ik gepropt en gestopt in die hete playlist. Ik ga die stoer doen, maar die playlist is behoorlijk heet. Check hem. Nando League Sound System op Spotify, baby.
1: Nando Champions League.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: Electronics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zometeen, ja, een lekkere mix van Miguel Caidel. It's time to get started. We beginnen eerst met Renskies met de nieuws van NOS of Dreams. What's poppin'?
2: Op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan is er iemand met het Hanta-virus opgedoken. Het is een Brit, maar het is niet duidelijk of hij aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, maakte vorige maand een tussenstop op het eiland. Op de boot waren meerdere mensen ziek geworden en 3 passagiers zijn uiteindelijk zelfs overleden. Een stewardess van KLM die op een vlucht contact zou hebben gehad met een besmette vrouw, test negatief. Zij had klachten, maar is dus niet besmet met het virus. Het is stressen voor 145.000 leerlingen die vandaag beginnen aan de eindexamens. Dat geldt ook voor de docenten die vragen hebben ingestuurd. Want zij willen weten of hun vraag terugkomt in het examen.
3: Ja, je hoopt natuurlijk dat de leerlingen het goed gaan doen. En dat de onderwerpen die je behandeld hebt in de klas enigszins terugkomen in het examen.
4: Als je dan een vraag van jezelf ziet, maak je dan een sprongetje van vreugde?
3: Dan hoop ik vooral dat de leerlingen ze heel goed maken.
2: Een tijdje terug waren er al praktijkexamens voor VMBO-leerlingen. In Nederland zijn ruim 2500 mensen ouder dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Dat komt mogelijk doordat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft grote kans om de 100 te halen. Dat heeft te maken met woon- en leefomstandigheden tijdens de kinderjaren. En een grote rel bij Real Madrid. 2 spelers zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. En dat ging er heftig aan toe, zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
5: Een vechtpartij, ja echt waar. Er is gevochten in de kleedkamer van Real Madrid met serieus letsel tot gevolg. Valverde is namelijk gewoon met een hersenschudding richting het ziekenhuis gegaan. Hij is volgens Spaanse media zelfs even buiten bewustzijn geweest. Met een rolstoel heeft hij het trainingscomplex verlaten. Feit is dus echt dat er wel iets gebeurd is in die kleedkamer tussen hem en Tchouaméni.
2: Ja, het ging dus om Valverde en Tchouaméni. Valverde doet in ieder geval zondag niet mee bij Real Madrid. De club zegt dat hij een hoofdblessure heeft en doet onderzoek naar het incident.
1: We weten in ieder geval wie gewonnen heeft.
2: Nou ja, zo van noemen. Ja, krijg je nog het weer. De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij en het wordt een graad of 17.
6: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
3: Zometeen gaan we chillen op de afterparty van kleine John en Chavante. We chillen hem. Keep it hot, keep it banging. Ja man, eens even kijken wat moeder natuur van ons wil. Dat wil ze namelijk, nou, ons goede vibes geven. Ja, het is zondag 15 tot 19 graden. Dat is de situatie. Reskiezen met het nieuws. Wanneer was het Dreezy, was poppin'.
4: Bij D66 zijn ze boos nadat iemand daar gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor gooide. Fractievoorzitter Jan Paternotte heeft harde woorden.
3: Het beeldscherm is niet veranderd. Ik zie helemaal niet wat je hebt.
4: Oh, ja, nee. Dat is helemaal onhandig. Nee. Ik had het volgens mij wel erin gezet. Wacht even. Dan ga ik dat nu even doen. Ja. Want anders dan hebben we een heel saai nieuwsblokje met heel weinig geluid en zo. Eens even kijken. Oh, hij is hier
3: pas.
4: Hij is vast blijven lopen. Ja. Nou zie ik het probleem.
3: Nu pas zie ik iets met Jan. Ja. Ja.
4: Nou, nou, nou
3: haal ik Jan nu erbij.
4: Technisch mankementje.
5: Ja, dat maakt boos. Ja. Maar ook dat ik denk, dit is een laffe, maar ook een heel kansloze daad. Want wij laten ons natuurlijk niet intimideren of we zullen nooit onze zwijgen laten opleggen door dit soort acties.
4: Ja, op het moment dat de bom door de brievenbus werd gegooid, waren 30 leden van de jongerenpartij binnen. Niemand raakte gewond. Een uur na de klap werd iemand opgepakt. Een school in Antwerpen heeft een pornografische strip van de leeslijst gehaald. Er stonden tekeningen in met agressieve seksuele handeling tegen een vrouw. De strip stond op een leeslijst van 60 boeken. Leerlingen van ongeveer 14 jaar moesten een boek kiezen en daar een spreekbeurt over houden. Een ouder trok daarover aan de bel. De school heeft excuses aangeboden en het boek van de leeslijst gehaald. En zweethandjes op de fiets en knikkende knieën in de gymzaal. Vandaag beginnen voor 145.000 jongeren de eindexamens. Zo'n examenperiode is natuurlijk een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen massaal.
6: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toetsen zijn eigenlijk.
7: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
8: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
4: Ja, voor de HAVO staat Nederlands op het programma. VWO-leerlingen beginnen met bedrijfseconomie.
3: Fernando. Rise and shine, good morning.

0: Bad Bunny.
1: Dit is de Phoenix Hitmachine.
0: Je kan tickets winnen met de hitmachine. Je moet gewoon je hits op een rij hebben. Weten wanneer die tune uit is gekomen en wanneer niet. Hoe doe je dat? Je krijgt een fragment en nog een fragment en nog een fragment. Elk fragment is afkomstig uit een bepaalde tijdsperiode. Dus jij moet zien te raden of je ouder of nieuwer is dan een voorgaande fragment. Ben je hier goed in? Dan denk je, wat, ik voel me geroepen. Ik wil ook naar de Phoenix Awards. Nou, dat kan heel simpel. Net zo simpel als het strikken van je fetus. Stuur gewoon Phoenix. Nee, luister, stuur gewoon hitmachine. Stuur gewoon, ik ga niet te moeilijk voor je maken. Stuur gewoon hitmachine naar de NPO Luister app en dan zijn we helemaal cool. Oké? Stuur hitmachine. Oké? Dus dat. Time to swim deep met Jade Lauren, Joe en Kevin.

0: Trein Donner, wie hebben we?
1: We hebben Kaylee en Ramon.
0: Kaylee en Ramon, Kaylee. Good morning, hoeveel ga je er goed hebben?
2: Drie.
0: Drie, Ramon, ga je voor vier?
3: Ja, ik ga voor vier.
0: Oh, Kaylee, ga je voor vijf?
2: Nee.
0: Oké, je houdt er bij vier. Oké, Ramon, we beginnen met een track uit 2018.
4: We kunnen transformeren. Pull up in de Porsche Panamera.
0: Is de volgende tune ouder of nieuw?

0: Bro, klaar, maar je hebt wel gesloopt, maar je hebt wel lang al gesloopt. Jij bent gewoon vervelend. Jij hebt gewoon Briba Biep direct strekken. I love it, Ramon. Goed gedaan. Jij gaat naar de Phonics Awards 21 mei. Kelly helaas, maar deze man was te goed. Hij kon doorgaan en doorgaan. Hij deed het met gemak. Met zijn vinger in zijn neus. Makkelijk. Heerlijk.
1: Wacht, wat is er?
0: Ho?
2: Ja, ik heb al tickets gewonnen, dus ik gun ze wel aan haar.
1: Oh, wauw. Wow, dat is zo lief.
0: Wauw.
3: Nou, dat is lief.
0: Je bent wel een gunner, hoor, bro.
1: Dat is echt lief, man.
0: Hé, hey, Kaylee, hé. Hey. Short day, maar ik zou naar de casino gaan, want het is je lucky day.
3: Ja, ik had het zo niet nagedaan.
0: Nee, hè? Je hebt het voor jezelf gehouden. Nou, maar zo kan je ook wat leren, Kaylee.
1: Ja, dat is mooi.
0: Kaylee, zo kan je leren dat het ook fijn is om je medemens te blessen.
3: Ja, klopt.
0: Dus pay forward. Dus bij de volgende keer in het leven als je iets wint en je hebt het al, dan deel het met je medemens. Ik vind het echt mooi, Ramon. Zeg veel over je karakter, man.
3: Ja,
0: shout out naar jou.
3: Ja,
2: natuurlijk.
0: Lobby, man.
1: Nou, we zien jullie.

0: voor de mensen die geen idee wat over hebben. Ik had er ook geen idee van.
1: Nee, leg ons even uit, want Pinna zit ook wel meer in het voetbal.
0: Ja, hij zit echt in de voetbalwereld.
2: Zeker, zeker.
0: Dus er waren twee gasten, die hebben dus nu gevochten.
2: Ja, dus bij Real Madrid, sowieso snap ik niet als je voor Real Madrid bent, dat terzijde. Tchouaméni en, hoe heet die,
0: Federico Valverde.
2: Ja, die zijn dus met elkaar op de vuist gegaan, zullen we maar heel even zeggen.
0: Ja.
2: Dat betekent dat het niet heel erg lekker botert in het team van Real Madrid. Ja, dat is best wel gek, want volgens mij moest eentje gehecht worden.
0: Ja, degene die gehecht werd is Federico, dus we weten wie gewonnen heeft.
1: Hij is in een rolstoel zelfs naar buiten gegaan.
2: Moet je nagaan.
0: Nee, maar kijk, wij keurig, voor de duidelijkheid, wij keurig geweld niet goed. Maar we hebben research gedaan, Don heeft even gegoogeld voor de mensen, de Valverde gast, die is vaak zeg maar in opspraak geraakt als het gaat om racistische uitspraken.
1: Klopt, ja. Er is al een keer een wedstrijd, is er al 10 minuten stopgezet omdat hij racistische uitspraken heeft gedaan. De FIFA heeft onderzoek naar hem gedaan, die hebben toen wel besloten om hem niet te schorsen. Mm. Maar dat was ook op een ander incident als het gaat om racisme.
0: Snap je? Okay. Dus toen zagen we, oké, dat is Valverde. Ja. Toen ging de Google-knop verder van, maar hoe zit Tuchemi eruit? Want ik heb geen balverstand van voetbal. Toen zag ik een blakke man, dacht ik, ah, mijn broeder. Toen dacht ik, ah.
1: Misschien is Eden toch wel twee.
2: Ja, kijk, er bestaat een hele grote kans. Er bestaat een hele grote kans.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd vind ik Valverde ook echt een bloedzuiger in het veld. Zo'n guy die top is om in je team te hebben, maar je haat om tegen te spelen. En die maakt ook wel lijpe overtredingen. Dus ik kan me ook zomaar voorstellen dat hij misschien op de training gewoon zo lijp risico heeft genomen op je teamgenoot. Ja, dat je dat dan ook de stoppen even doorstaat.
0: Ja,
2: het
0: dan
2: kan.
0: Pak je hem
2: het
0: terug
2: kan.
0: Tijdens de volgende training. Maar een pak slaag dat je weggaat in een rolstoel en gehecht aan je gezicht.
2: Het kan.
0: Dat betekent dat je me boos hebt gemaakt met iets. Nee, kijk, ik spreek
2: nee,
0: hè?
2: Kijk, wat Donna noemt dingen op. Dus in die zin, er kan zeer zeker wel rook is vuur zijn. Hè? Maar het kan ook iets anders natuurlijk.
0: Kan ook, kan ook. Is met je chickie gedaan?
1: We weten het echt.
2: Dat gebeurt ook wel eens in de voetbalwereld.
0: Maar ook doorgedeeld. Nee, maar in ieder geval, nee, maar even stomme grapjes te maken. Maar, als hij iets racistisch heeft gezegd tegen hem, wat vind je dan van de reactie van Tuchemi?
2: Kijk, wat je zegt, geweld keur je nooit goed. Ik kan het ergens natuurlijk wel snappen. Alleen het zorgt er heel erg voor. Kijk, ik heb zelf ook heel lang teamsport gedaan. Als echt racisme de reden is wat er is gebeurd, heb je een heel groot probleem binnen je team.
1: Mm.
2: Maar echt een heel groot probleem.
0: Iedereen gaat je
1: dan wordt het wel veroordeeld.
2: Dan ga je kampen krijgen.
1: Ja.
2: Hè? En je sterspelers in dit geval zijn donker.
0: Okay.
2: En Mbappé, Vinicius, Endrick, Rodrigo, Rudiger. Allemaal donkere guys.
1: Ja. Maar Jules Valverde.
0: Maar zouden zij mee hebben gedaan met de pak slaag, denk ik?
2: Als dat was gebeurd, dan had Valverde niet meer geleefd.
1: Het blijft een teamsport, hè? Het blijft een teamsport! Ja, dan gaan we met z'n allen.
2: Nee, gevaarlijk. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: We gaan het horen. Ja. Het nieuws van NOS op 3. Rens Kiesi is er, dus je houdt ons sowieso op de hoogte. Dus
2: belangrijk. Ja, toch?

0: smaak straight uit de wok.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 484 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band The Mother's Day Special.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.

0: beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Met zometeen muziek van Dior en Gunsmoke, Unforgettable French Montana. En heb ik ook nog eens een van de meest passief-agressieve break-up songs ooit. Ja, welke dat is, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en de WSB 3. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Premier Jette is woedend vanwege de aanslag van gisteravond. Er werd toen een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid van het partijkantoor van D66 in Den Haag. Niemand raakte gewond, maar het had heel anders af kunnen lopen. Toen de bom explodeerde, waren ongeveer 30 mensen aan het vergaderen daar. Jette heeft er geen goed woord voor over.
6: Wat ik vooral voel is dat we in dit land niet mogen accepteren dat mensen denken dat ze met gewelddadige acties hun zin kunnen doordrijven of andere mensen het zwijgen kunnen opleggen. Dat past wat mij betreft gewoon absoluut niet bij de Nederlandse normen en waarden.
5: Ook andere partijen veroordelen de aanslag. Het is trouwens niet voor het eerst dat het partijkantoor van D66 werd belaagd. In september werden daar stenen naar binnen gegooid. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep. Daarin stond dat getroffen unies tot 12 mei de tijd hebben om te betalen. Anders worden gestolen gegevens gepubliceerd. Slecht nieuws voor voetbalfans in China en India. In totaal wonen er bijna 3 miljard mensen. Maar het is nog maar de vraag of het WK daar op televisie komt. China en India doen zelf niet mee aan het WK. Ze kunnen het allebei niet eens worden met de FIFA over het bedrag dat ze moeten neerleggen om het WK uit te zenden. De BBC meldt nu dat een Indiase tv-zender waarschijnlijk toch een deal gaat sluiten. En vandaag begint voor veel middelbare scholieren een spannende periode. 145.000 leerlingen beginnen vandaag aan de eindexamens. Onder andere wiskunde, Nederlands en bedrijfseconomie staan op programma. Nieuw dit jaar is de stresslijn. Dat is een initiatief van scholierenorganisatie LAX, waar je sowieso al terecht kan met klachten over je eindexamens. Maar bij die stresslijn kunnen ze je helpen als je mentaal compleet vastloopt. Hier alvast een tip.
7: Het helpt dan heel om eventjes eigenlijk letterlijk afstand te nemen. Door iets anders te gaan doen. Door een rondje te wandelen, even een vriendin te bellen, misschien een douche te nemen. En dan weer opnieuw met een frisse blik eigenlijk weer in te stappen.
5: De eindexamens duren tot 27 mei. Krijg je nog het weer? Ik denk dat komt te verspannend, Quint. Altijd een verrassing bij jou, hè?
4: Ja, ja.
5: Het is echt bijzonder. Ik ben benieuwd wanneer de toeter komt. Of het alarm.
4: Jij vraagt mij draaien.
5: Nou, lijkt me leuk. Ja. Nou ja, het weer dus nog. De dag begint in het hele land zonnig. Later komen er wat meer stapelwolken bij. En het wordt een graad of 17.
8: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check Phoenix.nl of de NPO Luister-app.
4: Quincy. No games, die hoor je zo meteen. Eerst French Montana met Unforgettable.

Dior & Cons met No Games en iemand wordt lijp gedist in een break-off song. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Met Quincy. Ciao tutti, buongiorno. Een hele

een tune had gemaakt voor mijn ex. Alleen dat zij mij dus al had gedumpt voordat ik hem kon laten horen. Ja, lulliger dan dat gaat het niet worden. Maar goed, ja, toen zat ik wel in een heartbreak. En tunes die ik toen destijds grijs draaide, dat waren natuurlijk Nio met So Sick, Mariah Carey met We Belong Together en Drake met Doing It Wrong. Stond bij mij gewoon pap, achter elkaar, back to back. Alleen dat zijn nog wel tunes waarvan je denkt, ja weet je, ik mis je, ik wil je eigenlijk wel terug, een beetje op die vibe toch. Justin Bieber daarentegen, die besloot het eigenlijk over een hele andere boeg te gooien. Die gooide even een flinke line op zijn ex namelijk. Die zei, my mama don't like you because she likes everyone. Dus dan krijg je ook nog eventjes een sneer. Ja, als mijn ex dat nog voor mij zou zingen na de break-up, ja, dan heb ik niet één tissue nodig, maar gewoon die hele box. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Het ergste van deze tune vind ik persoonlijk ook nog. Die instrumental is zo minimalistisch, dat de lyrics nog harder binnenkomen. Dus deze voel je echt gewoon oprecht in je chest. Love Yourself van Justin Bieber, die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics.

Rihanna. Your city, your sound.

Tijd voor de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. En er staat toch een lekkere mixer voor jou te wachten. Ben benieuwd of je ze gaat raden. Alleen voordat we daar zijn. Eerst nog Rasje en Rauw Alejandro en Chris Brown door je speakers. Met Nostalgico.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Sorry, ik moet heel even hoesten hoor. Zo, dat ging eventjes helemaal fout hier zo. Wow. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet dus raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling. Tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf. Quinn, ik weet de juiste antwoorden. Dan begeleid ik je graag naar de NPO Luisterapp. Die moet je eventjes downloaden. Kan je dan de juiste antwoorden laten weten. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden doorstuurt. Dan ga je naar huis met Fanic sokken. Ze zijn prachtig paars. Zitten ook nog eens lekker. Kortom, die moet je hebben in je collectie. Alleen voordat het zover is. Moet je natuurlijk wel die Morning Mashup hebben gehoord. Ik zou zeggen, luister goed mee.

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. Ben je de eerste die de juiste antwoord toestuurt? Dan win je dus prachtige paarse...

0: Davido and Musa Keys met Unavailable.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Ik heb hem zojuist laten horen. De NPO-lijst heeft die volgestroomd met antwoorden. Maar het kan zo zijn dat je net pas misschien op kantoor komt of net in de auto stapt en denkt, shit, ik heb hem gemist. Weet je, don't worry, I got you. Dit was de

0: Shop.
1: Tessa die zegt, Queen, zoek niet verder. Je bent op zoek naar Champagne Rain van Jonna Fraser en Ik kan je niet laten. Men, die komt weer bij de hand in de NPO-lijst. Die zegt, Queen, je bent op zoek naar Ik kan je niet laten en For Life. Bedankt alvast voor de sokken. En Jessie die zegt, Queen, je bent op zoek naar Ik kom bij je en For Life. De vraag is, wie heeft de juiste antwoorden toegestuurd?

dacht, zeg maar, zo'n grote mond, dat men het wel goed... Oh, haar grote mond. Ik weet trouwens niet of het een man of vrouw is. Anyways, je hebt dus wel die sokken gewonnen. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ze komen jouw kant op. Zit je er net niet bij, niet getreurd. Maandag ben ik gewoon weer bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen met de Morning Mashup. Maar eerst eventjes naar die heerlijke era toe van Jonna Fraser. Deze fase begon ik hem echt te beseffen. Echt naar die tunes te luisteren. Dus deze komt altijd extra lekker binnen. Ik kan je niet laten, die hoor je nu bij Rewind op Phonics.

0: Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het genieten bent van deze tunes, dat we samen lekker richting het weekend gaan, toch? Ja, heerlijk. Zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan. Ja, die verzint eigenlijk bij elke tune die hij dropt, verzint hij wel een dansje. Maar goed, wie dat is, dat ga je zometeen horen. Eerst hoor je Kiba, J Balvin en Ridicule door je speakers met I Love It.
1: Phonics!

0: Dat is Harry White op Phonics. Zometeen heerlijke tunes jouw kant op het dagje van de dikste van de week. Maar ook Busy en Ramix die je gaat horen. En het is natuurlijk vrijdag. Het is tijd voor Quincy's Weekend Warm-up. Staat weer een heerlijke mix op je te wachten. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog het laatste nieuws van Renske. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Er is gedoe bij het elftal van Curaçao. Straks hoor je wat er aan de hand is.

0: smaak straight uit de wok.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special.

0: events.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Deze zomer nog een volle haarbos. Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: En zometeen muziek van Dior, maar ook Busy en Ramix ga je horen. En is het tijd voor een nieuwe editie van Quincy's Weekend Warm-up, waar de mix van vandaag uit bestaat? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Meerdere Nederlandse universiteiten, hogescholen en mbo's hebben de studie-app Canvas geblokkeerd. Gisteravond werd de app gehackt door de hackersbende Shiny Hunters. In de app verscheen een bericht waarin stond dat getroffen scholen tot dinsdag de tijd hebben om losgeld te betalen, anders gooien ze de gestolen gegevens online. Door de systemen nu uit te zetten, hopen de scholen toch nog wat persoonlijke gegevens veilig te stellen. Het motief van degene die gisteren een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor van D66 gooide is nog altijd niet bekend. Premier en D66-leider Jette keurt het geweld keihard af.
3: Bijna elke week is er wel ergens iets aan de hand waarbij mensen denken dat ze met geweld gemeenteraadsleden, burgemeesters, politici of politiemedewerkers en ambulancemedewerkers kunnen intimideren. Maar je ziet gelukkig ook gisteravond dat de meeste Nederlanders echt heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat het niet een land is waar je met geweld je zin kan krijgen.
2: Op het moment dat de bom naar binnen werd gegooid, waren er leden van de jongerentak van D66 binnen. Niemand raakte gewond. Gedoe bij het elftal van Curaçao. De spelers hebben aangegeven dat ze toch graag met Dick Advocaat als bondscoach naar het WK willen, meldt onder meer het AD. Advocaat stapte eerder dit jaar op omdat zijn dochter problemen had met haar gezondheid. Omdat het nu beter met haar lijkt te gaan, zou Advocaat ook wel wat voelen voor een terugkeer. Maar de Curaçaose voetbalbond zegt dat ze vasthouden aan bondscoach Fred Rutte. En slecht nieuws voor chipsliefhebbers. Een bekend snack-icoon verdwijnt. De Nibbit Rings. Die ringvormige chips verdwijnt na 77 jaar uit de schappen. Op social media verschijnen massaal filmpjes van mensen met Nibbits aan hun vingers, zoals deze.
4: Ik heb echt heel erg slecht nieuws. De echte Nibbits worden uit de handel genomen. Nou, ik moet echt een traantje omlaten, want dit is natuurlijk nostalgie. Wie heeft er niet vroeger zo'n ketting gehad met Nibbits eraan? Wie deed ze niet aan zijn vingers en stopte ze vervolgens in zijn mond? Eigenlijk heel smerig, al die kindervingers, handjes met al die dingetjes en zo. Maar wie kent dat niet?
2: Ja, fabrikant Cheetos vindt het tijd voor iets nieuws. Krijg je nog het weer? Het is zonnig. Later komt er wat meer bewolking bij. Het wordt 15 graden op Texel en 19 graden in Maastricht.
5: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
1: Zometeen een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Maar eerst Busy door je speakers.

0: Sting de Morad met Mansori. En ben je ready voor Quincy's Weekend Warm-up?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het is vrijdag. Het weekend die staat voor de deur. En dan is het natuurlijk aan mij de taak om ervoor te zorgen dat je gewoon heerlijk, maar dan heerlijk is eigenlijk nog een understatement, fenomenaal het weekend ingaat. Tijdens Thank God It's Friday met Northern Wef en Imani Invites hoor je al heerlijke mixtapes. Alleen toen dacht ik bij mezelf, weet je, dat is pas aan het einde van de dag. Waarom zorgen we niet voor een opkikker al aan het begin van de dag? Ik bedoel, het is nu 11 uur 's ochtends. Dus ik denk dat we dat ook gewoon moeten blijven doen. Quincy's Weekend Warm-up, die staat namelijk voor je klaar en daar hebben we elke week een heerlijke mix. Afgelopen week hadden we de mix van Best of Dr. Dre. Die ging lekker. En toen was de vraag aan jou, ja, hoe moet de mix van vandaag eruit zien? Ik kreeg vervolgens een appje van Damien. En Damien die zei tegen mij, Quinna, ik ga altijd goed op die Burna Boy tunes. Wat denk je van een Best of Afro? En toen dacht ik, Celeste, dat is wel echt zo'n mix waarvan je in die happy vibe komt, toch? Dat je echt denkt, ja man, het weekend gaat beginnen. Dus die heb ik nu ook voor je klaarstaan. Hij is gemixt door niemand minder dan DJ Mini. Dus ik zou zeggen, niet eens ga er lekker voor zitten. Ga gewoon lekker staan. Enjoy. Want het is tijd voor Quincy's Weekend Warm-up.
2: Hey yo, Mini.

weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles. Alles.

0: got crazy, you know?
1: Worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jade Lawrence.
1: Brenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Boerderliefde.
1: Zo.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Phonix
4: Awards. Hello.

0: heart of not the star.
1: Kevin, Roxy Dekker, jij hebt mij.
2: Kwart voor Quincy.
1: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. 3 tunes die jij en ik gaan draaien, maar voor te zorgen dat je heerlijk het weekend in kan gaan. En als ik dat zeg, welke tune zou jij dan zometeen graag willen horen? De NPO Luisterapp, die staat zoals altijd voor je open. Kan je altijd je gedachten delen. Maar in dit specifieke geval wil ik van jou weten welke tune jij dus zometeen wil horen. Want hey, ik wil ervoor zorgen dat jij gewoon een opkikker krijgt. Dat je heerlijk het weekend ingaat en hem helemaal koud gaat maken. Ja. Dus de NPO Luisterapp is the place to be. Drop het al en er komen al mooie reacties binnen. Maar dat kan natuurlijk nog mooier. Misschien hoor je hem zometeen tijdens 12:15.

Freak met Science. Derde tune, kwart voor Quincy. Zometeen gaan jij en ik aftellen richting die gewilde nummer 1 positie in jouw Phonics X-chart. Alleen eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
0: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
6: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een bank in het Duitse stadje Sinsiek, net onder Keulen, is op dit moment een gijzeling aan de gang. Volgens de lokale politie zijn er meerdere daders en worden er meerdere mensen vastgehouden. De binnenstad van Sinsiek werd onmiddellijk afgezet en is ook een helikopter bij. Veel is er nog niet bekend over die gijzeling. Correspondent Charlotte Weijers vertelt wat de Duitse media nu melden.
1: Dat er vanmorgen een geldtransportwagen zou zijn voorgereden voor die bank en dat de bestuurder daaruit is gestapt en een man op hem af is gekomen en dat zij nu beide in de kluis van de bank zouden zijn en dat de wagen nog voor de deur staat. Het lijkt erop dat zij niet de enige zijn die hierbij betrokken zijn, dat er dus mogelijk meerdere gijzelnemers en gijzelaars zijn, onder wie dus ook die bestuurder van die geldtransportwagen, maar dat is allemaal nog niet bevestigd door de politie.
0: Ja, de Duitse politie zei een uur geleden dat de situatie stabiel was. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er wordt nog bekeken of de verdachte alleen handelde en waarom hij dat deed. Bij het kantoor van D66 in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het kantoor is groot. Premier Jette noemde het een kansloze actie. Het Openbaar Ministerie heeft een porno-website offline gehaald waarop heftige beelden stonden van kinderen en vrouwen die misbruikt werden of soms zelfs stiekem werden gefilmd. Mijn NOS-collega Joost Schellevies kwam erachter dat die server waar die site op runde in Nederland staat. En het OM kwam daarna in actie, vertelt Joost.
2: Sinds gisteravond 10:30 is die site echt 100% uit de lucht. Echt alle servers zijn onbereikbaar. Maar wat het nou precies heeft veranderd, dat weten we niet. We weten wel dat het inderdaad echt naar aanleiding kwam van alle publiciteit gisteren.
0: Ja, de site werd wereldwijd bekend doordat er misbruikbeelden opstonden van Gisèle Pelicot, wiens man haar liet verkrachten door andere mannen. Nog applaus voor de paus. Paus Leo, de 14e, is vandaag precies 1 jaar paus. Ja, het eerste jaar begon relatief rustig voor hem, maar dat veranderde ongeveer een maand geleden, vertelt correspondent Andrea Vrede.
3: Toen rond Pasen president Trump het nodig vond om hem persoonlijk aan te vallen, aantijgingen, beschuldigingen, ja, eigenlijk zelfs ronduit geldpartijen. En dat was toch wel heel uitzonderlijk. Leo de paus reageerde daar buitengewoon rustig en beheerst op. En dat zette hem opeens op de kaart.
0: Nou, het weer, dat is ook best vredig. Zonnig, later wat meer bewolking vandaag bij 15 graden op Texel, 19 graden in Maastricht. Dit weekend droog met ook aardig wat zon, met temperaturen rond de 20 graden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
5: The Phonix X-Star.
6: Ciao tutti, buongiorno. Over een klein half uur is het zover. Dan duik jij en ik in die prachtige hitlijst van Fanny.

ons. Hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnies.nl/awards.

vorige week moest hij het toch echt met een zilveren blak doen. De grootste verrassing van de week die komt op naam van de Latin superster Bad Bunny. Hij stond eerst op positie 6, maar eindelijk heeft hij goud te pakken met DTMF.

hitlijst van Nederland. Jouw Funnix X-Chart. Mocht je niet weten hoe een hitlijst in elkaar steekt, nou, het is eigenlijk de crème de la crème. Als je hierin terechtkomt, hoor je bij de 40 beste tunes dus van dit moment. Je kan erin stijgen, je kan erin dalen, je kan er nieuw in komen of uit de lijst raken. Straks ga ik je meenemen naar alle tunes die eruit zijn geraakt en ga ik je ook vertellen wie er nieuw in zijn gekomen. Maar voordat dat zover is, ga jij en ik eerst verder met aftellen. Op positie 38 vinden we Wiz the MC. Dit is Show Me Love.

0: zitten.
1: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele toko verbouwd. Ja, ik vond het wel heel heftig.
2: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100.

0: man. Heftig, heftig.
1: Positie 37 deze week. Idalie, Lil Kleine en Boef met Heftig Man tijdens Jouw Funny's X-Yard. En de artiest die nu voor je klaarstaat, die heeft het over een trofee. Alleen de positie die een trofee geeft, die is al lang niet meer in zich. Sterker nog, hij gaat waarschijnlijk eerder uit Jouw Funny's X-Yard. Ik heb het over Bilal Wahib. Je hoort hem deze week op positie 36. Funny's!

Destiny's Child, hoe het zit, Architrax, Brian MG op positie 35 tijdens jouw Phonics X-Chart. Zometeen gaan jij en ik verder aftellen richting nummer 1, want staat Bad Bunny daar nog? Dat hoor je zo. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: complete band. De Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Hou je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben van school afgetrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere Nederlandse universiteiten, hbo's en mbo's hebben de app Canvas geblokkeerd in de hoop de schade te beperken. De studie-app wordt wereldwijd gebruikt, maar is gisteren opnieuw gehackt. De hackersbende Shiny Hunters zegt gegevens van miljoenen studenten en medewerkers te hebben gestolen en eist nu geld. Er is meer bekend over waarom mensen in Amersfoort rond de jaarwisseling hun kraanwater moesten koken voor gebruik. Het beton van een drinkwaterkelder was kapot gegaan, waardoor het water vervuild was geraakt. Dat zegt drinkwaterbedrijf Vitens. De kelder was oud en wordt binnenkort opgeknapt. Het Openbaar Ministerie heeft de pornosite Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te vinden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat, maar niet offline was gehaald. Toch is het niet uitgesloten dat de site via een omweg weer online komt, zegt techredacteur Joost Schellevis.
1: De website van die pornosite die staat niet in Nederland. En die zouden ze dus ook weer aan andere servers kunnen knopen. Maar goed, die site is ook al sinds 2024 in Nederland actief. Het is ook maar de vraag hoe goed ze backups hebben gemaakt en hoe snel we weer ergens anders up and running kunnen zijn.
0: In het Brabantse dorp Sleeuwijk wil de Albert Heijn voortaan ook op zondag open. Maar dat was even een dingetje. Want het dorp is erg gereformeerd en vindt dus dat je op zondag moet rusten. De gemeente liet het niet toe en dat vond de appie oneerlijk. Ze spande daarom een rechtszaak aan, maar zonder succes. De supermarkt moet dicht blijven op zondag en daar zijn sommigen best blij mee.
2: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. 10 is niet zoveel, denk ik. En de 4e daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
3: Op zich vind ik het eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk een rustdag.
4: Het is niet nodig om zondags je boodschappen te halen. Ik vind het echt onnodig.
0: Maar er zijn ook inwoners die wel graag hun boodschapjes willen halen op zondag.
5: Dan heb ik op zondag gewoon zin in Rabo en dan kan ik het niet halen.
6: Zit je op de zondagochtend, dan ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen. Maar dat kan dan helaas niet.
0: Het weer zonnig, later wat meer wolken. Het is 15 graden in het noorden, 19 in het zuiden. Dit weekend droog met aardig wat zon, met temperaturen rond de 20 graden.
7: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
8: De Phonics X-Chart.
9: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. En samen zijn jij en ik lekker aan het aftellen richting die nummer 1 positie. Staat Bad Bunny daar nog met DTMF? Daar gaan we later achter komen. Eerst verder met aftellen. Op 34, onder andere die Quenza met Zijkant.

kijken en luisteren. Dat is jouw Phonics X-Chart. Dat is namelijk de hitlijst met de 40 beste tunes van dit moment volgens jou. En mocht je er niet eerder van over hebben gehoord, neem ik je heel even bij de hand. In zo'n hitlijst kan je stijgen, je kan dalen, je kan er nieuw in terechtkomen of je kan er ook natuurlijk uitraken. Twee tunes zijn er nieuw ingekomen deze week. Eerste, Dissing de Morat Mansoori, die hoorde je zojuist. De ander, die ga je zo meteen horen. Maar ja, twee nieuwkomers betekent ook dat twee tunes er dus uit zijn gegaan.

van 10 voor 4 achterkomen. Eerst gewoon nog eventjes lekker aftellen samen, toch? Op positie 42 hoor je Don Toliver en Rema met hun hitsingle Second Hands. Dat is jouw Funix X-chart. Funix.

20, dat is jouw Phonix X-Shirt, A Boogie with the Hoodie met Party and Get Drunk. Wat een titel die niet vaak voorkomt. Maar een titel met Boo, die zie je wel vaker. Want van Boo dan van LMA tot Hey Boo van DJ Khaled en de allergrootste My Boo van Usher en Alicia Keys. Zij delen de titel nu met Dior en Kaya Imani. Die hoor je nu op 28.

om zich in de schijnwerpers te spelen. Elke donderdag op vrijdag komt er heel veel nieuwe muziek uit. Ik heb een rondje voor jou langs de velden gedaan. En dit zijn de nieuwste releases van vandaag tijdens de X-Chart Halftime Show, die potentieel in de

vrijdag komt er dus ontzettend veel nieuwe muziek uit. En ik kan me ook voorstellen dat je het allemaal niet meer bij kan benen. Speciaal daarvoor hebben we dus de X-Chart Halftime Show. Met tunes die potentieel in de hitlijst terecht kunnen komen. Nieuwe album van Chris Brown. Brown, met onder andere Fucking Party liet ik je horen. Nieuwe album van Lijpen, Rode Kaart, met onder andere tune Droomsoms. Ook nog een nieuwe album van Ryan Castro samen met J Balvin. Omerta, met de tune Uno a la Vez. Ik liet je Dami en FJ horen met Pretty Girls in Alo. Rock Me Gentle van Olamide. Siggy en Dins met Petjes Geef. En tot slot Toxic van Yo Silvio. Voor nu gaan jij en ik weer verder aftellen richting nummer 1. Met op 40 Katge Kamdeu, Joy Dwayne Filet en Burna Boy.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special.

0: Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
1: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de brand bij het datacenter in Almere gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten. De brandweer wist de brand bij het datacenter te blussen door een gat in de zijkant van het pand te maken.
1: Dat hebben we gedaan met behulp van een aantal kranen. Dat is gelukt. Daardoor konden we erin kijken en konden we ook een verkenning doen met een binnendrone. Ja, en daarmee hebben we de laatste hotspots eigenlijk kunnen opzoeken en die kunnen blussen. Daar zijn we nog wel gisteravond, de hele avond mee bezig geweest. En ook vannacht is er nog wel een ploeg aanwezig geweest om de situatie te monitoren.
0: In het datacenter in Almere staan servers van bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand werkten websites van onder meer de Universiteit Utrecht niet meer. Er is geen data verloren gegaan, want die kasten stonden in een onderdeel van het gebouw. Een politieke nederlaag voor de Britse premier Starmer. Gisteren waren in het Verenigd Koninkrijk gemeenteraadsverkiezingen. En over het hele land heeft zijn Labour-partij flink verloren. Toch zegt Starmer dat hij niet aftreedt. Hij noemt de uitslag een grote teleurstelling.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message about the pace of change. How they want their lives improved. I was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: Ja, hij zegt dat hij niet weg gaat lopen en dan voor onnodige chaos zorgen. Nog lang niet alle stemmen in het VK zijn geteld, maar op plekken waar dat wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. Maar ook de Britse conservatieven hebben flink verloren. Een groene linkse partij won juist. En veel zweethandjes en Dextro Energy vandaag bij middelbare scholieren. De eindexamens zijn in volle gang. Voor dik 200 leerlingen in Waalwijk pakte het wat anders uit vandaag. Op het laatste moment waren er problemen met de examenlocatie. In een sporthal in Waalwijk bleken er problemen met het dak te zijn, vertelt deze verslaggever.
3: Gisteren bij het sporten heeft een sporter een scheur gezien in de span van het dak. En toen is eigenlijk meteen besloten om de hele sporthal te ontruimen. Ja, en tot nadere orde is het hier gesloten.
0: En dus is besloten om de examens gewoon op school af te nemen. Dan nog het weer, zonnig, later wat meer wolken. En het is 15 graden in het noorden, 19 in het zuiden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
5: De Phonix X-Guard.
6: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Je luistert naar jouw favoriete hitlijst waar we steeds dichter en dichter bij die nummer 1 komen. Staat Bad Bunny er nog met DTMF of haalt iemand anders hem in? Daar komen we straks achter. Eerst nog op positie 17, Fresh en K.

0: 10.
1: Ik zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze week en zie het als een teken.

tijdens jouw Phonix X-Chart is voor Jay met Controlando. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En jij en ik zijn alweer aangekomen bij de top 10. Ja, en op die positie staat ook iemand op jou te wachten die vandaag een nieuw album heeft gedropt, namelijk Brown. En dan heb ik het over Chris Brown. Wat een humor heeft hij. Samen met Gonna is dit We're Getting Fucked Tonight op dus positie 10. Phonix!

Birthdays of 2. Die kon je daar samen met hun beseffen. Legendarisch album van Nederlandse bodem. Ik moet ook zeggen, ik denk dat het ze daardoor weinig boeit. Dat ze deze week zijn afgegleden van positie 3 naar positie 5 in jouw X-chart. Funix!

0: You're crazy, you know?
1: Om alleen met Waze op positie 4 tijdens jouw Phonics X-Chart. En daarmee zijn we aangekomen bij de podiumposities. De medailles die gaan weer uitgereikt worden. Alleen worden ze omgewisseld, zijn ze compleet vervangen of blijven ze vastgeroest net het gemiddelde huwelijk. De bronzen plak is voor de artiest die hoge ogen heeft gegooid tijdens de Super Bowl halftime show. En daar nog een schepje bovenop deed met zijn appearance tijdens het Met Gala, aangezien hij zichzelf 50 jaar ouder voordeed afgelopen week. Misschien kwam het ook wel door de stress of hij die nummer 1 positie wel vast kon houden in jouw Phonics X-Chart. En dat is hem helaas niet gelukt, maar hij heeft dus nog wel een podiumplek. Bad Bunny heeft deze week brons om zijn nek hangen met DTMF. Phonics!

zometeen First Things First. Wie staat er deze week op nummer 1? Bad Bunny in ieder geval niet. Die gleed naar beneden alsof hij van de glijbaan slijt met dit weer in het tiki-bad. Maar de nummer 1, die is voor een artiest die de afgelopen zomers in een headlock had. Het lijkt eigenlijk ook alsof hij in de winter een soort winterslaapje doet om vervolgens met 200% door de zomer heen te vliegen. Vandaag dropte hij ook nog eens zijn nieuwe tune, die ook de dikste van de week is geworden hier op Van.

0: The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
4: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben van school afgetrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Justitieminister Van Wiel noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat het pas gebeurde na meerdere berichten van onder meer Nieuwsuur en de NOS noemt Van Wiel niet erg.
1: Dat vind ik nooit zo verkeerd als wij actie ondernemen naar aanleiding van berichten in de media. Ik denk dat dat ook een belangrijke functie is van de media om dingen aan de kaak te stellen die we anders misschien niet voor het voetlicht hadden gekregen. En dan zouden we wel gek zijn als we daar niet op zouden reageren.
0: Ja, de buitenlandse porno-website stond op een Nederlandse server, kwamen mijn NOS en Nieuwsuur-collega's achter. Het OM haalde die site na die berichtgeving daarover offline. Op de site waren beelden te zien van kindermisbruik en verkrachtingen. De gijzeling in een bank in het westen van Duitsland is voorbij. De politie in het pand is het pand binnengevallen en vond daar twee mensen die vastzaten. De dader of daders zijn er vandoor gegaan. Of ze iets hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. Bij een vrouw uit Alicante in Spanje zijn symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Zij zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin eerst ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Of de Spaanse vrouw ook echt het Hantavirus heeft, moet nog worden vastgesteld. En dan is er nog nieuws over deze corona-hit van Jason Derulo. Ja, de zanger heeft een rechtszaak over dit nummer Savage Love gewonnen. Een gitarist vond dat hij aan het nummer had meegewerkt, maar volgens de rechter kan hij dat helemaal niet bewijzen. De gitarist heeft dus ook geen recht op een deel van de royalties van het nummer. Volgens Jason Derulo heeft die gitarist niks zelf bedacht tijdens de opnamesessies van het nummer, maar alleen gespeeld wat hem werd opgedragen. We hebben ons weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Dit weekend een mix van zon en wolken. Best prima temperaturen bij rond de 20 graden.
2: Deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.
3: En komt er een nieuwe lockdown? Je hoort het zo.

0: misschien nog wel langer weekend.
1: Wat? Is er weer zo'n hemelvaartsdag op maandag, goede maandag of wat?
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat er een nieuwe lockdown aankomt.
1: Wat?
0: Ja.
1: Nee, ik heb het even opgezocht. Jij hebt het over dat
0: Hantavirus.
1: Hantavirus, ja. Iedereen heeft het erover. Ik zie het voorbij komen op TikTok, Instagram. Ja,
0: ik
1: het nieuws gaat
0: wel
1: erover.
0: Heftig hoor.
1: Vertel even, praat ons even voorbij.
0: Er is dus een cruiseschip waar dus meerdere besmettingen van het Hantavirus zijn gevonden. Er is zelfs één Nederlandse vrouw overleden. En het is dus zeldzaam, omdat het een soort van virus is die alleen maar van dier op dier gaat, maar dus nu ook op mens.
1: Oh, want wij zijn...
0: Ja.
1: Ook dieren.
0: Nee, we zijn mensen. Het RIVM zegt dat de kans op verspreiding op mensen heel klein zijn. Maar ja, ik denk toch, er liggen nu wel 2 Nederlanders in het ziekenhuis en 1 is zelfs overleden. Het kan zomaar zijn dat we gewoon weer in een lockdown gaan.
1: Welk gevoel krijg jij als je ziet virus en nieuws en zo'n gekke vorm? Wat denk je dan, een goede lockdown?
0: Ik dacht, rust.
1: Nee, echt?
0: Niet meer werken. En chill thuis zitten en nadenken over life. Ik vind het echt heel erg en het spijt me voor de mensen die ik boos ga maken. Maar de lockdown heb ik zo chill ervaren.
1: Nee,
0: ja, tuurlijk, ik had geen ene cent om uit te geven. Maar ik had het zo chill.
1: Kijk, ik meen het gewoon echt serieus. Ik heb me laten vaccineren.
0: Ja, dat wist ik niet.
1: Ja, ik heb me laten vaccineren. Ik had helemaal het geloof van dit is het.
0: Ja.
1: Dit moeten we doen om onze gemeenschap te beschermen.
0: Ja.
1: En dit en dat. En dan hoor je achteraf, ja, die lockdowns, het heeft niet echt zin gehad tegen de bespreiding.
0: Nee.
1: Dit en dat. En dan denk ik van, één ding is zeker.
0: Ja.
1: Ik doe niet meer mee. Nee, ik zou never, never, ever, ever, ever, ever, ever. En ik ga het nu gewoon zeggen. Ik zou nooit meer een tweede lockdown accepteren.
0: Wat?
1: Never, nooit, niet. Het maakt me niet uit. Stel, die regels zouden er zijn. Ik ga gewoon naar buiten. Ik ga gewoon werken. Ik ga geen tweede lockdown. Of eigenlijk de 386.000ste lockdown. Want om het de tweede te noemen. Ik zou geen tweede lockdown accepteren. En dat ben ik gewoon echt serieus. Omdat die vorige heeft gewoon niet geholpen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Zou jij een tweede lockdown accepteren? Ja of nee? En waarom? Laat het even weten in de app.

0: En zou jij een tweede lockdown accepteren? Ja of nee? En dan ook vooral waarom wel of niet?
1: Phoenix.
2: TGIF.
1: Met Noorden en West.
0: Ja, we hebben het erover. Er is een hantavirus. En we gaan niet hier paniek zitten zaaien dat er een lockdown moest komen. Maar Wef en ik zaten even terug te denken naar onze lockdown-tijden. Ja. Wef, jij hebt er eigenlijk best wel positieve herinneringen aan, hè?
2: Ja, ja, zeker. Ik heb het echt leuk gehad. We gaan reizen ook. Was meer met mijn familie.
0: Ja, ik vind,
2: dat was echt zo chill.
0: Ik vind de lockdown gewoon echt kwalijk. Het is, heeft een ontzettende grote impact gehad op jonge mensen destijds. Ja. Die nu helemaal niet begeleid worden daarin. Als je ziet wat voor enorme impact het heeft gehad op onze uitgaanszien.
2: Ook hun sociale skills, toch?
0: Ook het erna, hè? Dus bijvoorbeeld de mensen die toen zouden uitgaan, die niet meer zijn gegaan en die ook nu niet uitgaan, omdat dat ze zijn gewoon andere dingen gaan doen door die lockdown. Dus dat zijn ook allemaal heel veel effecten, psychologische effecten. Nu ik achteraf zo terugdenk, ik heb het toen laten vaccineren. Ik zat er helemaal met het volle vertrouwen in. Maar als je dan hoort dat het niet echt heeft geholpen, dan denk je, ja, waarom hebben we het gedaan?
2: Klopt. En Rogel die zegt dus gewoon naar buiten, joh. Die boetes gaan toch niet meer komen. En alle boetes zijn ongeldig verklaard.
0: Gino, wat zeg jij?
3: Ja, kom maar op met die lockdown. Zo, mijn coronatijd had ik de tijd van mijn leven. Van hotel naar hotel. Je kon geen alcohol kopen, je kon niet zwemmen, je kon nergens uit eten, maar in de hotel kon je alles.
2: Oh,
3: ik zweer het. Ik had echt de tijd van mijn leven. Ik heb die hele coronaperiode gewerkt. Toen wist iedereen dat ze een huis hadden. Toen ging iedereen verbouwen. En ik ben vloerenlegger, dus ik was elke dag aan het werk. En gewoon van hotel naar hotel als ik vrij was. Was fucking chill.
0: Dit klinkt echt als iemand die echt de tijd van zijn leven heeft gehad. Hij werkte door de week gewoon keihard als vloerenlegger. En het weekend als een god leven in een hotel.
2: Ja. Spraak me even van Nick.
4: Nee, ik doe niet mee als het weer die kant op gaat. Ik deed toen niet mee. Ik ga nu niet meedoen. En ik doe nooit niet mee. Gewoon lekker leven. Geniet van elke dag. Morgen kan de laatste zijn, met of zonder virus.
0: Ja, Jeroen die zegt, ik heb de eerste lockdown niet eens geaccepteerd. Geen mondkapje voor mij en nog helemaal geen vaccinatie. Dus ja, Wef?
2: Ja, sorry, is het heel erg als ik zeg van, als er lockdown komt, moet je per se aan de regels houden dan?
0: Nou, wij zijn wel onderdeel van de publieke omroep.
2: Ja, precies,
0: dus,
2: je moet je wel aan de regels houden.
0: Nee. Nee, maar ik heb een heel mooie metafoor over hoe de Eskimo's dat doen.
2: Oké.
0: Okay. Weet je waarom ze zo'n Eskimo-hut bouwen? Weet je wat een Eskimo-hut is?
2: Een iglo,
0: kleine,
2: bedoel je?
0: Ja, zo'n iglo, ja.
2: Je weet zelf niet eens, maar ga verder.
0: Een iglo. Ze bouwen dat omdat dat bouwen ze als ze iemand moeten achterlaten.
2: Die gaat sterven.
0: Dus als de oudjes van de groep merken, hey, we vertragen de groep te veel. Ze lopen door ons risico, dat willen we niet meer. Dan blijven die met z'n tweeën achter, wetende eigenlijk dat ze het waarschijnlijk niet gaan overleven.
2: Wat erg!
0: Zodat de groep door kan.
2: Wat is dit voor metafoor?
0: Nou, dat is de metafoor dat wij dus dan niet meer in lockdown moeten voor die oudjes, zodat de jonge mensen gewoon kunnen leven.
2: Oh mijn god, Noorden.
0: Dus volgende keer iglo.

0: zometeen is het tijd voor nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: En vorige week hoorde je het verhaal van Levi. Zijn vriendin was de hele dag door aan het appen met mannelijke collega's. En hij vroeg zich af of dit wel of niet cheaten was. Ja, de conclusie was wel gecheat.
0: Ja, en deze week zijn we weer op zoek naar een nieuw verhaal. Je partner, je ex, je situationship, je scharrel. Wordt er gecheat of niet? Twijfel jij over iemand? Of heb je iets gehoord over de nieuwe vriend van je beste vriendin? Drop dat even in de NPO Luister app. Ook als je zelf twijfelt of iemand misschien op je vreemd gaat. Dan gaan we dat zometeen met elkaar onderzoeken. En alle Phoenix luisteraars die luisteren. En daar gaan we dan een eindoordeel aan plakken die heel belangrijk kan zijn. Dus toppen dus in de NPO Luister app.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: focus en rust, want de Phonics Courtroom die gaat openen. Heeft je partner, je ex, je schoon, je oom, je tante, misschien wel je moeder gecheat of niet?
1: En vandaag hebben we het verhaal van Ron. Hij stuurde zijn bericht in de NPO Luister-app en hij zegt dus: hey, mijn vriendin was dit weekend in de stad uitgegaan, kwam veel te dronken thuis, maar daar moesten we samen eigenlijk alleen maar om lachen. Totdat ik haar telefoon even had gebruikt om het weer te checken. Wat zag ik? Ze had op diezelfde avond een bericht gestuurd naar Joost. Joost was, voordat wij een relatie hadden, haar allerbeste vriend. Toen we een relatie kregen, is dat verwaterd volgens haar. Ze heeft hem om 00:30 s'nachts geappt met de vraag: hey, waar ben je? Dat was alles. Hij heeft het gelezen, maar geen reactie gestuurd. Voordat ik haar ga confronteren, moet ik eerst weten of ik gek word. Heeft ze gecheat of niet? Waarom kijk je naar mij? Ik zeg je eerlijk. Kijk, jullie gaan weer zeggen: oh, toevallig. Ik heb echt toevallig ook echt een Ik heb ook een allerbeste vriend. En voordat ik zwanger was, had ik opeens geen contact meer. En toen ik zwanger was, zag ik hem ineens na 2 jaar weer. En toen begonnen we ook weer met appen, omdat ik hem gewoon had gemist als beste vriend. Dus nee, ik denk niet dat ze heeft gecheat.
0: Kijk, ik denk misschien dat ze niet deze avond heeft gecheat omdat Joost niet heeft gereageerd. Maar anders zou ze gewoon gebankt zijn voordat ze gewoon een beetje leuk aan het doen was met jou. Dat denk ik eigenlijk gewoon. Wat ga je om 00:30 s'nachts sturen? Hé, hey, waar ben je? Met een guy die je jaren niet gesproken hebt, omdat het verwaterd is. No. Oh, hell no. Nee, ja, dit is voor mij echt, ja.
1: Nee. Nou, Ron ontdekte dat zijn vriendin tijdens het uitgaan 's nachts haar oude beste vriend heeft geappt met: waar ben je? En vraagt zich af, heeft ze daarna gecheat of niet? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: We gaan erachter komen of Ron zijn vriendin heeft gecheat of niet. Hij ontdekte namelijk dat zij 's nachts na het uitgaan, of nou ja, tijdens het uitgaan, haar oude allerbeste vriend heeft geëmmet.
1: Waar ben je?
0: Hey. Moest aan je denken.
1: Helemaal niet. Het was gewoon waar ben je?
0: Ja, dat is waar ben je, maar dat komt op hetzelfde neer.
1: Nou, helemaal niet. Edwin die zegt 100%. Ze lag in bed en dan denk je aan die guy. De poes was nat.
0: Oh, grof, Edwin.
1: Ramon Derby.
0: Ja, ik denk het niet, maar ze wou wel. Ik denk het niet, maar ze wou wel.
1: Nou, wat fijn dat jullie voor vrouwen eens kunnen denken. Doreno 23 zegt...
0: Lukt ons normaal niet, hè?
1: Ik denk niet gecheat, joh. Als het een andere mannelijke persoon, dan zeker. Maar dit was haar beste maatje. Waarom moeten jullie lachen?
0: Oké, dan gaan we luisteren naar wat Bibi te zeggen heeft.
2: Ik denk niet dat ze heeft gecheat. Ik denk wel dat ze weer contact heeft met die beste vriend. En waarschijnlijk was hij ook die avond daar.
0: Ah.
2: En waarom hij geen reactie heeft gegeven, weet ik niet. Maar ik denk niet dat ze gecheat heeft. Maar wel dat ze stiekem contact heeft met hem.
0: Oeh, is dat niet al cheaten? Maar oké, Nigel, wat denk jij?
3: Nee, maar daar geloof ik totaal niet in. Beste vrienden van een ander geslacht, jongen. Dat is gewoon puur om te naaien, bro. Het zijn gewoon FWB's. Friends with benefits. Want het zijn geen best friends. Ze naaien de chick gewoon. Nee, man. Het is, ze probeerden het waarschijnlijk. Want dat het jaren geleden is dat ze voor het laatst hadden genaaid. Maar nee, man.
1: Die laatste, dit is echt absurd.
3: Hoezo ga je iemand zo laten appen? Dat is gewoon booty call tories, bro. Booty call. Ja, maar Ron. Sorry, man.
1: Ja, ik ben het hier echt niet mee eens.
0: Ja, we gaan even kijken. We hebben alle stemmen bij elkaar opgeteld. En dan komen we tot de volgende conclusie in de Funnies Courtroom.
4: Niet gecheat.
0: Ron, daar is dus schijnbaar niks aan de hand. Nou, gefeliciteerd.
1: Ja, maar je kan toch gewoon een beste vriend hebben? Is dat zo
0: zeker,
1: raar? Als
0: zeker
1: vrouw?
0: Kan.
1: Nou dan.
0: Nee, maar het is wel raar als je jaren geen contact hebt en dan ineens... Hé, waar ben je om 1:30 s'nachts? Dat is verdacht.
1: Ze heeft hem daar gezien. En,
0: dat
1: ineens
0: weet
1: was
0: je
1: hij weg. Nee, dan moet je er vragen. Jullie kunnen zo goed als vrouwen denken, toch? Van praten.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture moments. Picture
2: moments. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Een foto, naam of

0: aan een SOA-updateje, bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschietseweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Goedemiddag, ik ben Steef en dit is het nieuws van NWS op 3. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Premier Jette wil de marechaussee meer ruimte en flexibiliteit geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn.
1: Het gaat uiteindelijk echt om de vraag, waar zitten risico's voor illegale grensoversteken? Waar heb je de grootste pakkans? En hoe kan je daar de beschikbare capaciteit ook het beste op inzetten?
0: En volgens asielminister Van der Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De asielminister wil ook met andere maatregelen de huidige asielwetten strenger gaan maken. Asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd, wil hij bijvoorbeeld sneller het land uit laten zetten. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er wordt nog onderzocht of de verdachte alleen handelde en waarom hij dat deed. Bij het kantoor van D66 in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het pand is groot. In Politiek Den Haag zijn er nu volop reacties, ziet verslaggever Jorn Kompeer.
2: Zowel ministers als andere partijleiders spreken van een laffe daad en noemen het onaanvaardbaar wat er is gebeurd. Ook hebben ze het veel over de democratie. En ze vinden dat je het wel in woorden met elkaar oneens kan zijn, maar dat je dan geen vuurwerkbommen naar binnen moet gooien.
0: Premier Jette, die ook partijleider is van D66, noemde het eerder al een kansloze actie. En Peter Gillis gaat in hoge beroep tegen de straf die hij gisteren kreeg vanwege belastingfraude. Na de uitspraak wist Gillis niet gelijk of hij in hoge beroep zou gaan. Maar zijn advocaat heeft nu geadviseerd om dat wel te doen, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Ja, en dan vind ik het ook oké, zegt hij tegen mij. Het is niet de eerste keer dat hij in hoger beroep gaat. Ook in de vorige belastingzaak loopt een hoger beroep. En Peter Gillis doet er alles aan om die celstraf te ontlopen. Er hangt op dit moment 1,5 jaar celstraf boven zijn hoofd in 2 belastingfraudezaken.
0: Peter Gillis kreeg gisteren ook nog 60 uur taakstraf voor mishandeling van zijn ex. En daarbij lijkt Gillis niet in hoger beroep te gaan. Want, zo zegt hij, je ziet wat er is gebeurd bij Ali B. Hebben we nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Dit weekend een mix van zon en wolken bij best prima temperaturen rond de 20 graden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Live.

0: slecht. Het is echt zo slecht.
1: Ja, dit is dus wat we gaan doen. We gaan een bekende tune naar het Nederlands vertalen. Drop even in de NPO luisteraar welke tune ik voor jou moet gaan vertalen. Jamona! Ik ben er weer helemaal ready voor.
0: Oh, wat slecht.

0: iets waar ik gewoon de hele week naar uit kan kijken. Dat ik een tune speciaal voor jou mag vertalen naar het Nederlands. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Dit stuurt namelijk Rody in de NPO Luister-app.
1: Het is elke week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk.
2: Nee!
1: Succes, Norden.
0: Thanks!
2: Oh mijn god!
0: Ja. Ja, geloof het of niet, mensen vinden dit gewoon mooi. Jij vindt dit gewoon mooi. Ja. Omdat het natuurlijk wel gewoon... Besef dat je gewoon een 1-op-1 intiem optreden krijgt... van jouw favoriete lied aller tijden.
2: Welke heb je nou weer uitgekozen?
0: Nou, ik heb het niet uitgekozen, hè, want jij, degene die luistert, jij bepaalt. En vandaag, zei Jeanette, kan je niet, aangezien die man weer zo super viraal gaat... Baby van Justin Bieber doen.
2: Nee.
0: En ik ga er zelfs bij staan. Oh.
2: Ja, ze loopt de studio. De
3: telefoon knalt eruit. Dus dat is 1 seconde.
2: Ja, het is ongekend hoe deze man alles sloopt.
0: Oké, daar gaan we. Even een beetje... Oh. Ja, hij was ook heel jong toen hij dit zong. Dus we zijn getransformeerd. Dit is Baby in het Nederlands. Dat vertaald wordt, vrij vertaald wordt als schatje.

0: Phonics.
1: TGIF.
2: Met Norden en Wef.
3: En jij kunt kaarten winnen voor Jonna Vrezer. De allerlaatste kaarten. Pardon, van zijn tour. Zo hyped was ik ervan.
4: 23 mei in het Poppodium in Tilburg. Daar staat hij dan. Ja, jij kan die kaarten winnen, maar niet zomaar. Je moet Jonna in de NPO Luister-app sturen. En wie weet maak je dan twee kaarten.
3: Ja, dus
4: kans op twee kaarten.
3: Ja, dus sturen maar. Jonna, NPO Luister-app. En wie weet spreken we jou zo.
5: Maximum.

0: ja, 23 mei. Kan die van jou zijn, die tickets?
1: Hoop het.
0: Ben je een beetje een Jonna-fan?
1: Ja, ja.
0: Wat zijn je favoriete Jonna-pokoes?
1: Ik denk wel echt meer die van vroeger met je Do or Die.
0: Oeh, ja, Do or Die is ook wel echt mijn pokoe. Is echt, ja. Oh. Ja, dus die ga je wel uit volle borst meezingen als je erbij bent.
1: Ja, ja, ja. Als ik
2: dan moet je natuurlijk eerst de vraag beantwoorden.
1: Oké.
2: Okay. Hier komt die. Hoe oud is Jonna Fraser?
1: 33.
0: Die antwoord is gegeven, we gaan voor 33, helaas.
2: Het is goed!
1: Hey! Ja, wat 2 jaar jonger dan mij.
2: Oh, had je bijna fout als je ging luisteren naar diegene naast je.
1: Bijna.
0: Je hebt het gewoon helemaal opgevoel gedaan en jij bent er gewoon bij. Wie ga je meenemen?
1: Mijn moeder.
0: Ah, dat is hartstikke gezellig. Zou hem zeggen, zet hem alvast lekker aan en iedereen... iedereen moet eens gewoon net volle borst meezingen, toch?
1: Yes!

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: @spin.nl. Your city, your sound.
1: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture moments. Picture
2: moments. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
3: Moments. Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beta.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
6: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschietseweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat 100 miljoen euro uitdelen aan vuurwerkverkopers. Dat doen ze om ze te compenseren voor het vuurwerkverbod. Komende jaarwisseling is het helemaal verboden om vuurwerk af te steken in Nederland. Volgens de vuurwerkbranche is er veel meer compensatie nodig. Sterretjes en knalerwten mag trouwens nog wel onder dat nieuwe verbod. Het onderzoek naar videobeelden van een mishandeling door fans van Maccabi Tel Aviv op Amsterdam Centraal heeft geen nieuw bewijs opgeleverd. Dat zegt het Openbaar Ministerie tegen AT5. Een van de slachtoffers vertelt tegen de stadszender AT5 wat er voor die wedstrijd Ajax-Maccabi gebeurde.
1: Ik werd bespuugd door één jongen en door één iemand werd ik geraakt op mijn schouder. Toen dacht ik dus dat ik veilig was, maar kwamen dus nog twee dames achter mij aan die toen heel hard aan mijn haar trokken. Die heb ik toen heel hard van me afgeduwd. Toen ben ik snel van het station weggegaan.
0: Die mishandeling blijkt niet op beelden te zien en er zijn dus geen getuigen. Dus het onderzoek naar de mishandeling lijkt nu te stranden. In Amersfoort heeft vanmiddag een vrouw tijdens het fietsen een zonnepaneel op haar hoofd gekregen. Dat paneel viel van een steiger af. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis toegebracht. De politie gaat uit van een ongeluk. En de eindexamens zijn vandaag dan officieel begonnen. Een spannende tijd natuurlijk voor de bijna 145.000 scholieren. Deze VWO'ers begonnen de dag met kunst.
2: Ik had wel goed geslapen, maar op het moment dat je dan wakker wordt, dan ben je van oké, ik heb vandaag mijn eerste examen. En dan ben je wel best wel gestrest in de hele ochtend.
3: Ik had wel een beetje buikpijn vanochtend, maar het viel wel mee uiteindelijk.
2: Ja, hoe heb je die buikpijn weggekregen op tijd?
3: Nou, gewoon even praten met vrienden en zo over de stof. En denk je van, oh, nou, het komt wel goed eigenlijk, ik weet het wel.
2: Maar op het moment dat het dan start, dan app dat weer weg. Dan ben je gewoon weer lekker bezig met die toets en zo.
0: En ze hebben nog wel wat stressvolle dagen te gaan de komende tijd. En hoe houd je dan je kopje erbij? Nou, deze muziekdocent geeft als tip om na je examen je brein te ontladen. Met muziek dus, vertelt ze aan onze verslaggever Dagmar Mul. Ja, die muziek hoeft dan echt geen Beethoven te zijn.
4: Je kan ook denken aan rustige pianomuziek.
5: Dus een potje headbangen in je kamer na je examen, dat heeft niet zoveel zin.
6: Als je te veel energie hebt in je lichaam, dan is dat misschien nog best wel goed. Maar ik zou daarna proberen om weer iets rustigs te doen.
0: Het weer, vanavond blijft het overal droog. Dit weekend een mix van zon en wolken. Bij best prima temperaturen bij rond de 20 graden.
7: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
8: Day voor je zometeen na deze nostalgische banger. Ik hoef hem niet eens aan te kondigen.

0: Station. Phonics. TGIF.
1: Met Nordin.
2: En de Vissafabriek is geopend.
3: Oh my god. Ik weet niet. Oké, ja, ik heb er wel zin in. Ik heb er zin in dat jij...
2: Ja, we hebben er zin in. Wat ga jij dit weekend doen, überhaupt?
3: Ja, ik ga naar buiten. Het is sowieso ook moederdag,
2: nee,
3: hè?
2: Nee, ik hoorde iets anders.
3: Nee, ik ga niet zeggen welke dag, maar ik ga even naar buiten. Ik ga
2: jij gaat naar een festivaletje? Pakken. Welke festivals zijn er dit weekend?
3: Nee, ja, gewoon heel veel. Er zijn heel veel festivals van dit weekend. Maar zondag is moederdag.
2: Ja, maar we willen het over het festival. Ja, je noemt specifiek naar buiten.
3: Ik zeg, ik ga gewoon een feestje pakken. Mag ik even een keer? Ik ben al een jaar en heb ik niks gedaan.
2: Maar ben je single?
3: Huh?
2: Nee, maar ben je single?
3: Volgens mij gaan we Truth or Dare spelen. En dan mag je een vraag stellen en niet nu.
2: Nou, wat ik dit weekend ga doen, ook liefst dat jij het vraagt.
3: Nou, Noor, wat ga je doen dit weekend?
2: Ah, wat attent van je! Wat attent dat je vraagt wat ik ga doen. Ik ga vandaag eten met mijn oom. Voor zijn verjaardag. En ik hoop dat we Den Haag onveilig gaan maken met z'n tweeën. Zoiets.
3: Oh, die krijgt wel een cadeau voor zijn verjaardag.
2: Nou, wij zouden gewoon nog een keer eten voor jouw verjaardag.
3: Het is 6 maanden geleden dat ik jarig was.
2: Ja, volgens mij voor het jaar daarvoor zouden we nog. Maar in ieder geval, morgen ga ik naar Gradus Kraus boksen kijken.
3: Niet normaal.
2: Ja, en die moet boksen. En Tony Jas onder andere. Ik heb wel echt een lekker weekendje, moet ik zeggen. En ik ga zaterdag naar het strand met de kids. Ja, ik heb het helemaal te pakken. En ik heb natuurlijk zondag wat leuks gepland.
3: Ja, want het is moederdag.
2: Maar voordat het moederdag is, is het maar de vraag of je het gaat halen. Want we gaan Truth or Dare spelen. En ik heb wel een manier hoe ik jou daar ook in kan betrekken als je zit te luisteren.
3: Wat?
2: We hebben zometeen een vraag. Willen wij deze vraag niet beantwoorden, dan moeten wij een opdracht doen. Mijn taak is aan jou, verzin even een hele hete vraag voor Wef. En een hele hete vraag voor mij.
3: Huh?
2: Huh? En drop die even in de MP luister app.
0: New music. New op Phonics. Blaze Fire.

0: mij of voor Wef. Willen wij daar geen antwoord op geven, dan moeten we een verschrikkelijke opdracht doen. Wef, je bent aan het grinniken.
1: Deze is echt heel erg. Ja, ga jij... Ja?
0: Ik ga wel als eerst.
1: Luister, Idris in de NPO-luisterapp heeft dit gestuurd. Dus ik was het niet en Boas was het ook niet. Ben je ready?
0: Idris, ik dacht echt dat je mijn maatje was, man. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
1: Geef jij geen antwoord op de vraag, moet je een opdracht doen. Welke ex van jou kan beter zoenen dan Shanna? Je huidige vriendin.
0: Welke ex van mij kan beter zoenen dan Shanna?
1: Je moet een antwoord geven.
0: Niemand.
1: Ja, nee, zo werkt dat niet.
0: Niemand.
1: Zo werkt dat niet.
0: Nee, zo werkt het niet.
1: Maar dat betekent dat iemand beter zoet? Oh.
0: Nee. Ik wil net zeggen, niemand zoet beter, hoor.
1: Opdracht. Nordin, we weten dat jij als artiest graag zou willen samenwerken met Ronnie Flex. Ik ga je een handje helpen. Je mag een DM sturen met een freestyle. Ik heb een tekst voor je, die krijg je nu op WhatsApp.
0: Nee, maar fuck jullie, man. Nee, man. Kom op,
1: en
0: man.
1: En ik ga je in de spraak mee mogen.
0: Ga me niet... Luister. Ronnie Flex is voor mij echt gewoon de goat. En inderdaad, ja. Ik zou het echt vet vinden om ooit een pokoe met hem te maken.
1: Dat is nu je
0: kans. We volgen elkaar sinds kort pas. Ja. En je gaat me gewoon zo nakken.
1: Ja, je gaat nu een freestyle. Je krijgt hem nu in je WhatsApp en nu mag je een DM aan hem sturen. Let's go.
0: Fuck.
1: Fuck.
0: Ja, inderdaad.
1: Heb je de freestyle?
0: Moet ik hem nu gewoon... Ja, maar ik kan niet openen tegelijk... Oké, wacht. We gaan het opnemen. Oké, komt-ie.
1: Ben je ready?
0: Wel nog een beetje in de vibe. Oké. Yo, luister dan. Ik stap in de trein, maar ik heb geen kaartje. Eet de frikandel speciaal zonder sausje. Mijn schoenen zijn nat en mijn sokken ook. Ik wilde gaan rappen, maar verslikte me in rook. Skirt! Fietsen zonder band. Ik heb een banaan in mijn linkerhand. Iedereen zegt, bro, wat doe jij? Ik zeg, geen idee, man. Ik ben vrij. Fuck jullie.
1: En deze gaat dan.

0: Sick. Heerlijke tune. Yo Silvio en Young Felix. En ik vind hem nog lekkerder omdat ik een hete vraag aan jou ga stellen.
1: Truth or dare.
0: Ja, jij kan in de NPO Luisterapp even een gemene vraag aan Wef stellen. Wil ze daar geen antwoord op geven? Ja, dan moet je een opdrachtje doen. Iedereen had net een hele vervelende tegen mij van wie zoent er beter dan je huidige vriendin.
2: Ja, maar ik ga sowieso geen antwoord geven op seksistische vragen, heb ik al gezegd.
0: Nou,
2: dus of ze nou van een luisteraar
0: zijn. Nee, maar dat is prima. We hebben geen seksistische vragen. Maar Johan wil het volgende weten. Welke ex van jou zou je best toch wel eens een kans durven geven? Naam? En even vertellen waarom het uitging. Ja, kan je dat niet anders een opdracht doen? Hè?
2: Motherfuckers.
0: 5. 4. 3. 2. 1. Ja!

0: lukken. Oh, praise the Lord. Dankjewel.
1: Haar wordt niet weer geknipt, toch?
0: Wef, deze keer wordt je haar niet geknipt. En voor vandaag hoef je geen opdracht te doen.
1: Hè?
0: Maar.
1: Wat?
0: Volgende week vrijdag.
1: Wat?
0: Mag jij geen nee zeggen tegen Nordin. De hele show lang moet jij op alles wat hij vraagt.
1: Wat is dit voor een opdracht?
0: Ja,
1: wat de fuck is dit? Jullie verzinnen echt de ergste opdracht voor mij. Hoe bedoel je, ik moet ja op alles zeggen? Hij vraagt al de hele dag dingen aan mij.
0: Jij mag geen nee zeggen en je moet ja zeggen op al zijn verzoeken.
1: De hele dag? Welke verzoek? Je stuurt me elke dag al verzoeken.
0: Een voorbeeldje van, zou je me water kunnen bijvullen? En dan kan je dus geen nee zeggen.
1: Misschien in een andere dimensie. Dat mag ik wel zeggen, toch?
0: Nee.
1: In een ander land.
0: Het is gewoon ja. Je mag gewoon alleen ja zeggen.
1: Want ik ben je bediende of zo voor één dag. Dat is niet wat.
0: Dat is helaas de opdracht. Ik heb de opdracht ook niet gemaakt. Don't shoot. Wat is nou? Don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. Dus maar hey, ziet dat de positieve kant wel. Je hebt vandaag geen opdracht. Ik ga zulke vervelende dingen aan jou vragen. Dan kan ik me de hele week daarop verheugen. Wat een topopdracht, zeg. Had je maar altijd moeten gaan.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar.

0: bent, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roepram.

0: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschietseweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO luisterapp.
3: Imani. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen muziek van Moolah B en Louis Vos. Maar eerst Omah Lay door je speakers met Wake.

0: Ja, het is weer officieel weekend.
1: Funnix. Ibani invites.
0: We moeten toch echt weer even vieren dat het alweer weekend is. De komende 2 uur is het helemaal tijd om je lekker te ontspannen. Je laptop eindelijk dicht te klappen. Je telefoon op stil te zetten. En je volume op 100. Want we gaan er weer even samen een feestje van maken. Ik heb een heerlijke show voor je. Met allemaal gezellige mensen die hier aanschuiven. En één daarvan zit hier al aan tafel. Het is onze MC van de avond. De gezelligste druktemaker. Give it up for Don de Baron.
2: Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het ook super gezellig dat je er bent.
2: Goeie vibes.
0: Ja, ik heb echt vaak met jou in de club gestaan en ik heb jou echt aan palen zien hangen. Ik heb jouw koprollen zien maken. Ja. Ik weet niet wat ik jou allemaal niet heb zien doen, volgens mij alles.
2: Ik heb wel een paar littekens inderdaad van wat clubs. Dat zeker wel, maar
0: dat geloof ik
2: als
0: echt.
2: Als het maar gezellig is.
0: Ja, met jou altijd. Dus daarom vind ik het ook heel leuk dat je er vandaag bent.
2: Nice, thanks.
0: Toch? Helemaal good vibes. En ja, je bent er eigenlijk heel de show, dus we gaan de gezellige vibes sowieso doortrekken. En zometeen schuift er ook een gast hier nog aan. En deze man is een man van vele talenten. Hij is niet genomineerd voor 1, maar 2 categorieën van de Funnix Awards. En wie dat is...

0: Donderbaron. Heb jij al gestemd op je favorieten voor de Phoenix Awards?
1: Ik heb nog niet gestemd, maar ik heb net een hele goede tip gekregen.
0: Nou, wat dan? Vertel.
1: Nou, het is een tip van een jongen die heel veel talent heeft, heb ik gehoord.
0: Oh?
1: En ja, het is de boy Bix. Hij zit hier naast ons.
0: Nou.
1: En ik heb gehoord dat ik op hem moet gaan stemmen. Dus mijn stem heb je. Ik weet niet wie er allemaal genomineerd zijn, maar...
2: Dankjewel.
1: Als jij er bent, dan moeten wij er zijn.
0: Period. Period. Welkom, Bix.
2: Dankjewel, mensen.
0: We zijn er weer.
2: Wat zeg je me?
0: Hey Bix, wat zeg je me? Iconic Tech.
2: Mm-hmm.
0: Hey, dit is al de derde keer op rij dat jij nu genomineerd bent.
2: Back to back to back.
0: Back to back to back. Gaan we hem dit jaar nou even naar binnen halen of hoe zit het?
2: We beginnen elk jaar ervoor, dus dit jaar gaan we nog meer voor.
0: Ja, maar hoe ga je er dan nog meer voor?
2: Gewoon, ik heb gepost op mijn socials, ik heb heel veel shows, dus iedereen die ik tegenkom, hey, heb je al gestemd? Ook heel veel nu aanwezig op TikTok. Dus mensen zien er wel voorbij komen. Dan ligt het echt aan hun.
0: Ja, ze slapen als ze niet op jou stemmen.
2: Ja, precies.
0: Toch?
2: Precies.
0: Ja. Hoe ben je erachter gekomen dat je genomineerd was?
2: Nou, ik zag zondag van, hey, dit is het laatste moment om te stemmen. Dus ik weet van de vorige jaren, want we hebben die ervaring nu toch? Back to back to back. Denk wel. Dan word ik wakker. Als ik ben getagd, ben ik genomineerd. Als ik niet ben getagd, ja, dan is het jammer. Maar ja, we zijn er weer. En ik ben echt super blij en dankbaar dat ik die erkenning heb van de mensen. Dat ik ben genomineerd. En ik blijf voor jullie vlammen, man.
0: Ja, ik ken jou sowieso echt al vanaf het begin eigenlijk een beetje dat je bezig bent. En als ik één ding van jou weet, dan is het dat je echt een harde werker bent. Je werkt er altijd hard voor. Dus je weet toch, ik hoop ook echt dat je het gewoon gaat regelen. En dat is je gewoon echt gegund. En ja, je bent natuurlijk hartstikke druk bezig. Vandaag heb je ook een nieuwe banger met Ziggy en Dins uitgebracht. Petjes scheef.
2: En
0: Solderlin, die ging ook super hard.
2: Ja, niet normaal, man.
0: Het was echt...
2: We zitten nu op één zout op een ton. Ton TikToks in Nederland, hè. Crazy.
0: Legendary gewoon.
2: Het is ook grappig, zeg maar. Ik zit nu in een nieuwe fase, zeg maar. Eerst werd ik heel veel herkend. Ik begon heel veel met Shaf en John. Mm-hmm. Door die tijd van Selfie Zina. Dus herkend van die YouTube-video's en die songs die met hun deed. Maar nu word ik herkend van, hé, jij bent die Solderlin guy.
0: Oh, echt?
2: Door de kinderen, ja.
0: Wauw.
2: Dus dat is wel heel crazy om te zien. En ook bij shows. Hé, hey, Solderlin, Solderlin, dit, dat. En vroeger was het eerst al die andere tunes, maar mensen willen alleen maar Solderlin. En ook ouderen, want ik draai ook veel, bijvoorbeeld, je kent bijvoorbeeld Bamboos, dat is ook wat oudere mensen, 24, daar, ik draai Solderlin gaat kwijt. Ik draai op festivals waar ouderen zijn, Solderlin gaat kwijt. Bij kinderen, ik draai, dus het is echt, voor iedereen is het gemaakt.
0: Ja, het is, die tune ging echt crazy viraal. Overal waar ik was, hoorde ik hem wel. Heb jij hem ook al gedaan, de Solderlin, Don?
1: Ik heb hem maar zeker geprobeerd. Ik weet niet of ik hem net zo goed deed, maar
2: doe hem even
1: altijd...
2: nu voor die mensen.
0: Even een Solderlin.
1: De shoulder was dat. De remix.
0: Hey Bix, over twee weken is het zover, de Phoenix Awards.
2: Ja.
0: Als mensen nu aan het luisteren zijn en ze pitten nog, ze hebben nog niet op jou gestemd, wat zou je ze dan nu zeggen?
2: Yes mensen, voor de mensen die mij kennen, mijn tag is Hey Bix, wat zeg je me? Dit jaar Solderlin gedropt. En Go Shardy, we zijn ook genomineerd voor Best Collab, de stem daar ook op. Het zijn twee nieuwe anthems, dus als je weer bangers, nieuwe hitjes wilt, die door mij zijn geproduceerd, stem op mij. Of anders krijgen jullie helemaal niks. Heb je niet gestemd, ik krijg niks. Stem op mij, mensen. Wat zeg je helemaal?
0: Chantage gewoon.
2: Nee, vraag ze gewoon netjes.
0: Precies, je hebt gelijk, Mop. En je gaat zo meteen ook een heerlijke set voor ons draaien. Maar ik dacht, weet je, we gaan eerst even je nieuwe tune draaien, dus kondig hem gelijk even aan.
2: Yes, mensen, hier zo. SNA, Ziggy en Dins. Petjes geef out, nou gaat streamen. Yo, yo.

Razor and Jay on the Rear Speakers met Pana. We up in the club. Imani invites. Ja, we hebben de one and only Bix in the building. En niet alleen is deze man een keiharde producer. Hij gaat vandaag ook gewoon je oren blessen als DJ. Samen met onze MC, Don de Baron. Voor de vibes is het helemaal mijn favoriete crossover episode. Helemaal gezellig. Dus zet je volume even hoger. En ga lekker genieten. Ik zeg let's go!

0: mij, denk aan toffere kom.
1: Jawel, als je nog in de auto zit, doet er niet, maar zeg in je hoofd of in je auto.
2: Get the fuck up, we're going to hop.

Yes, voor die mensen thuis die luisteren, mijn naam is... Wat zeg je, man? Stem op mij hier zo voor Best Producer, Best Collab, voor Go Shardy of Shodeline, wat jij wilt. Dank u wel voor het luisteren. Ik heb gisteren een tune gemaakt met Siggy Dienst. Voor de eerste keer gaan jullie het live horen hier zo op de radio gelijk. Gisteren gemaakt, nieuw preview. Bix, wat zeg je, man? SNS Siggy Dienst. Yo, yo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
4: Picture Moments.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
7: Hermanos! Ja, dat

0: even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
0: De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
4: Imani. Je bent nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van je vrijdagavond. Zometeen Future door je speakers, maar je hoort nu...

0: de stad.
1: De collab waar iedereen op aan het wachten was. Kevin en Roxy Dekker door je speakers.
2: Phonix.
3: Imani Invites.
1: Ja, het feestje is helemaal in volle gang. Bix heeft net een heerlijke live set voor je gedraaid. En als je ook een toevallig heel goed even hebt opgelet, dan hoorde je ook een stem door de speakers. Want we zijn hier namelijk ook met de one and only Dom de Baron. Onze MC van de avond.
4: Ja, nice.
1: Helemaal gezellig. Ja, ik zeg het wel, MC, maar jij bent echt een man van many talents. Je bent niet alleen MC, je bent DJ, je bent artiest. Slaap je ook of doe je daar niet aan?
4: Nou, weinig, maar meestal overdag. Dat is wel alles wat in de nacht is, daar ben ik meestal wel een onderdeel van. Dat is mijn ding. En jongeren werken, die was je vergeten.
1: Oh, ja, ben je dat ook?
4: Dat is wat wel leuk. Een van mijn passions is dat.
1: Oké. Okay.
4: Ik denk 6 jaar. Ja, volgens mij 6 jaar.
1: Maar wat moet ik me daar dan een beetje bij voorstellen?
4: Nou, ik heb een buurthuisje dat ongeveer van deze paal tot het raam is, ongeveer dit.
1: Mm-hmm.
4: En dan zitten we daar met 30 tot soms wel 50 schreeuwende kids.
1: Oh.
4: Dus het is echt super klein en super chaos.
1: Ja.
4: Het is nooit saai. Het is, als je even tijd hebt, dan moet je dat ook echt koesteren. Maar verder is het altijd leuke chaos door elkaar. En ja, je weet nooit wat je krijgt. Het is nooit een saaie werkdag of hetzelfde als de dag daarvoor.
1: Ja, en waar chaos is, daar is Don de Baron.
4: Dat
1: dus het past wel
4: rustig.
1: Bij jou.
4: Ja. En soms dan zijn ze een beetje rustig aan chillen en denk ik van, oké, laat me even een beetje chaos gooien. Dan, weet je, gelijk even een paar padeltjes vallen zo. En dan dat is helemaal gek. En dan, ja, oké.
1: Okay, al jouw collega's denken, eindelijk rust.
4: Eindelijk.
1: Kom Don weer even herrie schoppen.
4: Ja, ik heb het heel lang alleen heb ik daar gerund. En was mijn andere collega kwam dan s'avonds Gio. En nu heb ik 2 nieuwe collega's, Reggie en Dennis. En dat is wel echt een aanwinst.
1: Ja.
4: En Alice is er ook, sorry, moet ik ook natuurlijk zeggen. Dat was eigenlijk een van de jongeren en die loopt nu stage.
1: Wat leuk.
4: Ja, is echt leuk.
1: One happy family.
4: Ja. En nu heb ik dan heb ik gewoon backup. En dan kan je even een gesprek soms voeren met iemand. In plaats van de hele tijd alleen maar politieagentjes spelen.
1: Ja, precies. Maar als we het dan toch over family hebben. Je bent natuurlijk ook al heel lang actief met Noise Boys.
4: Ja.
1: Hoe ben je daar eigenlijk ooit mee begonnen? Ik heb eigenlijk echt geen idee.
4: Dat is een verhaal die meerdere mensen zouden andere verhalen denk ik vertellen.
1: Oké. Okay.
4: Voor mij is het begonnen. Axel die kwam een keer bij mij bij Of Corso. Een oude verloren club in Rotterdam.
1: Shout-out naar Of Corso.
4: Shout-out naar Of Corso. Sowieso. En hij vroeg aan mij we maken grime. Hij zei aan mij, we maken grime. En gaf me een cd. En toen ik ging die cd luisteren. En ik was gelijk instant fan gewoon. Want ik hou van grime, de UK sounds. Maar niemand maakte dat of zo. Een paar mensen vonden dat maar leuk. En toen ging ik dat luisteren. En toen zeiden ze eigenlijk van, we hebben een optreden binnenkort. Ons eerste optreden, wil je erbij zijn? Toen ging ik checken. Was super nice. En toen tweede optreden vroeg hij, wil je ons aankondigen? Denk ik, wat is dat? Ik heb dat nooit gedaan. Ja, kan je gewoon ons aankondigen? Ja, ik heb het nooit gedaan. Ik weet niet wat het is, maar oké, let's go. Dus toen ging ik eigenlijk zomaar hun aankondigen. Super zenuwachtig. En toen de tweede keer weer. En toen moest ik bijna kotsen.
1: Hoezo? Van zenuwen?
4: Ja. Ken je dat moment van eetmaal? Dat hij zo voor de spiegel staat, dat hij zo moest overgeven?
1: Ja.
4: Oké, dus ik zat in de bioscoop en ik luisterde. Ik zag dat en toen dacht ik van, nou, wat overdrijft hij nou? Wat is dit nou voor onzin? En toen kreeg ik dus bij 2 optreden kreeg ik dus dat moment. En toen dacht ik gelijk aan die film. Ik denk, nee, wat is dit? Ik moet het overgeven. Oh nee, wat is dit? Mijn buik doet raar en helemaal zweten en angst, alles gewoon. En ik dacht echt, ik zag die hele scène voor me. En toen heb ik niet gekotst, gelukkig. Sorry, overgegeven. Maar, niet overgegeven. Maar toen was het eigenlijk, zat ik ineens in de Noise Boys crew.
1: Zat je erin?
4: Ja, dat is het kleine in verhouding.
1: I love it! En nu ben je hier. En jullie zijn ook nog gewoon tunes aan het uitbrengen. Vorige week hebben jullie een nieuwe tune uitgebracht. Inkakken.
4: Ja.
1: Ik dacht, zullen we die gelijk gewoon even draaien? Gewoon even de energy hoog houden?
4: Ik geef jullie heel veel respect ervoor dat jullie dit willen draaien. Dat
1: tuurlijk!
4: Mensen met een woofer zullen het waarderen. En de rest, ik ben heel benieuwd.
1: Nou, ik zou zeggen, kondig hem zelf even aan. Maak er even een momentje van.
4: Welkom, beste Phonix mensen. Dit nieuwe nummer is van Noise Boys. Het heet Inkakken. Dus als jij achter het stuur nu zit en je bent een beetje aan het inkakken, is deze speciaal voor jou om natuurlijk even de gas te kunnen geven. Rij niet te hard, maar als je een woofer hebt, geniet ervan.

Nou, en als jij nu aan het luisteren bent en denkt, hey Imani, waar is het feestje? I got you. Blijf lekker luisteren, want zometeen ga ik je vertellen waar je moet zijn. Maar eerst nog muziek. Je hoort nu A Boogie with the Hoodie.

0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat, niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we...

0: party van je vrijdagavond. En ik ben hier ook nog steeds in de building met de one and only Don de Baron. Hey Don, als ik één ding van jou weet, dan is het dat jij wel van een feestje houdt, toch?
1: Ja, dat doe ik best wel. Ja, ja, ja, zeker,
0: best wel
1: zeker.
0: Af en toe.
1: Ik ben er niet vies van.
0: Ja, toch? Nou, ik ook niet. Dus hè, toch? We listen and we don't judge. Ja, soort zoeksoort.
1: Ik wou zeggen, great minds take a like, ja, maar die vind ik beter. We listen and we don't judge. Ja, ja.
0: Maar ga je ook vanavond dan even iets leuks doen? Want het is wel vrijdagavond.
1: Het is wel vrijdagavond. En ja, ik ga vanavond ga ik even naar Bird. Daar is Grime, UK, iets wilds wat ik heel leuk vind. Dus ik ga daar Nelcon checken, Sun OC checken. Oh. En dat zijn toch wel de Grime Bros. Ik weet verder niet wie er nog meer draait. Dus sorry als ik je niet heb genoemd. Maar ik weet dat die twee boys er zijn. Dus dan moet ik er ook zijn.
0: Ja, ze hebben ook wat internationale namen op de lijn. Volgens mij is het wel een tof feestje. Ik ben nooit geweest, maar ik heb er wel vaker over gehoord. En is ook een paar weken geleden waren ook een DJ-duo van dat feestje. Waren ook hier langsgekomen. Was ook heel tof.
1: Oh, nice.
0: Ik ga dat naar jou sturen. Jij gaat dat echt heel nice vinden. Ja. Ja, echt heel nice.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb ook echt het idee nu festival season ook weer begonnen is. Big zei net ook al van, nee man, ik ga vanavond even uitrusten. Morgen music on, morgen festival. Morgen gaan we helemaal gek.
1: Ja.
0: Maar ik zag wel dat er nog wat dingetjes gaande waren in Amsterdam. En bijvoorbeeld Bitterzoet. Is een

0: Of?
1: Nee, nee, niet eens eigenlijk. Ik weet niet, luister gewoon podcast dingen of stilte. Of ik heb van die oordopjes
0: ik
1: met noise
0: cancelling. Stilte.
1: Ja, ik luister letterlijk naar stilte gewoon. Je hebt die oordopjes met noise cancelling toch? Doe gewoon die aan en dan gewoon niks. Dus eigenlijk luister ik dan naar stilte. Dus als ik dan muziek hoor, dan word ik gelijk helemaal geactiveerd. Ja. Dus dat is misschien de key waarom ik vaak zo wil doen.
0: Ja, je was van, oh ja, muziek, zo klinkt dat.
1: Ja, zo, oh ja, lekker. Oh.
0: Ik ga stuk. Nou ja, je hoort het. We hebben in ieder geval wat pareltjes voor je gevonden. En als je denkt van, nou, Imani, Don, deze missen jullie echt. Laat hem dan.

0: activeren dus.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij hebt niet veel nodig volgens mij.
1: Weinig. Nou, weet je wat het, weet je wat het geheim is, denk ik? Ik weet het niet zeker, maar ik luister dus bijna nooit muziek. Dus door de week, ik luister bijna nooit muziek. Dus als ik dan muziek hoor, ik kijk me ook echt aan van, hè, wat met jou? Ja. Ik luister echt bijna nooit muziek.
0: Maar voor, met een bijzondere reden.

0: house. Ik loop voor je ook altijd die special effects, dude. Oh, ja, Don, jij bent echt helemaal de ultimate certified party animal. Volgens mij heb jij ondertussen wel elke club in Nederland gezien, of niet?
1: Ik denk bijna wel alles. Okay. Niet om trots op te zijn, maar het is mijn life. Het is mijn band.
0: Ja. Weird flex.
1: Ja, ja.
0: Nee, ik vind het wel een flex. Ik dacht, weet je, aangezien jij de CEO van de club bent, dachten we gaan even een spelletje spelen.
1: Okay.
0: Het is eigenlijk een soort very own versie van Wie ben ik? Maar dan genaamd Waar is dat feestje? En het gaat als volgt. Ik neem zo meteen een club in gedachten. En vervolgens heb jij dus 30 seconden om vragen te stellen. Om erachter te komen welke club ik in gedachten heb. Maar ik mag wel alleen maar met ja of nee antwoord geven. En na die 30 seconden draai je ook de rollen om. Dus dan is het aan jou de beurt.
1: Oké.
0: Ben je ready?
1: Ja.
0: Kijk, ik ga de timer zetten. En dan heb je dus 30 seconden om mijn vragen te stellen met ja en nee. Om te raden welke club ik in mijn hoofd heb, ja?
1: Oké.
0: Let's go.
1: Is dit ben ik al?
0: Ja.
1: Ja, oké. Is het in Rotterdam?
0: Ja.
1: Is het bij de Lijnbaan?
0: Nee.
1: Is het Thalia?
0: Nee.
1: Is het een club waar ze geen urban draaien?
0: Oh, nee.
1: Is het Worm?
0: Nee.
1: Is het wat? Ja, brain freeze.
0: Jawel, je weet het.
1: Is het een club die nog bestaat?
0: Ja.
1: Is het de club waar ik ben geweest?
0: De tijd is op.
1: Dit spel kan niet. Dit is fraude.
0: Maar oké, ik ga even mijn liefstallige producer erbij halen, Marqué. Hij heeft het dus nu niet geraden. Ga ik nu dan wel verklappen welke ik dan in mijn hoofd had?
2: Nou...
1: Ja, moeten we het nog een keer doen? Heb ik nog een keer 30 seconden?
2: Kijk. Als jij het gewoon sneller raadt...
0: Oké.
2: Dan ben jij de winnaar. En anders doen we nog eventjes gewoon een bonusronde.
0: Oké.
1: Tegen haar, dus dat wist ik niet. Want dan zou ik extra mijn best doen natuurlijk.
2: Ja.
1: Scherp zijn.
0: Oké, maar ben jij nu scherp? En dan ga ik nu bij jou raden.
1: Oké, wacht. Maar je had de moeilijke voor mij...
0: Nee, deze was echt niet moeilijk. Je hebt gewoon niet de goede vragen gesteld. Ja, Hij was echt niet moeilijk.
1: Waar, dat is ook waar, maar... Oké, ik heb wel een moeilijke dan. Ah. Nee, wacht, ik ga makkelijker.
0: Oké. 3, 2, 1.
1: Wacht. Ik had één moeilijke. Sorry, maar ik moest een pull-up.
0: Rewind.
1: Ja, een makkelijke. Deze weet je.
0: Oké. Ik weet hem. Oké. Ga ik de timer zetten, hè?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Oké. Hebben wij ooit samen in die club gestaan?
1: Ja.
0: Is het Super Disco?
1: Nee.
0: Oh. Ja. Oké, dat was eigenlijk echt het enige wat ik dacht. Hebben wij samen gedaan? Waar hebben wij samen nog meer gestaan?
1: Ik kan alleen ja of nee zeggen.
0: Is het wel echt een club, geen café?
1: Het is wel een club. En misschien ook een café.
0: Ik heb maar één vraag gesteld. Brain freeze. Ik heb gewoon maar één vraag gesteld. Oké, ik vind dat je het moet zeggen.
1: Ik vind dat je het moet zeggen.
0: Ja, ik hou echt aan je lip nu.
1: Oké, maar moet jij het dan niet eerst zeggen?
0: Ja, oké, mijn was de Super Disco.
1: Eerlijk,
0: die was niet moeilijk, toch?
1: Ja, voor mij was Worm. En we hadden er gestaan, maar we hebben niet toen gedraaid of gehost.
0: Ik dacht wij samen. Ja, oké. Daar heb je me
1: Ik had Super Disco ook moeten weten eigenlijk.
0: Ja, toch?

0: om te raden welke club Don in zijn hoofd had. En ik had complete paniek. Funny. Imani en Vines. Nou, eerlijk Don, wij mogen onszelf denk ik niet meer de king en de queen van de club noemen.
1: We zeggen, we zijn met pensioen.
0: Ja?
1: Snap je? We zijn pensioen.
0: Maar echt, ik denk dat dit het was, weet je. Ik neem afstand van mijn functietitel.
1: Ja, ik ook.
0: Oh, maar ik vond het in ieder geval wel echt heel erg gezellig dat je er vandaag was.
1: Dankjewel.
0: Vond je het zelf ook een beetje gezellig
1: ik
0: vandaag?
1: Ik vond het superleuk om hier te zijn. Jullie hebben goed voor mij gezorgd. Ik heb volgens mij al jullie Haribo snoepjes opgegeten. Ik ben dus echt voor me gezorgd. Ik heb het leuk gehad. En ik hoop snel weer een keertje langs te komen.
0: Lijkt me super tof. Nou, je bent altijd welkom. En je gaat zo meteen volgens mij even lekker de club op stel te zetten.
1: Je hebt me helemaal weer, weet je. Ik moet het toch weer doen. Want ik heb gepensioneerd blijkbaar, maar laat me kijken of ik het nog heb.
0: Even kijken, jij bent ook wel snel in vertalen. Net was je nog gepensioneerd en nu ga je alweer de clip in.
1: Inderdaad, niks zeggen.
0: Oh, geen ruggengraat, ik ken dat. Ik ben ook zo. Nou, geniet ervan en laat me weten wanneer je weer langs wil komen, want dat vind ik gewoon hartstikke gezellig. Je bent altijd welkom.
1: Thanks. Ja, we hebben voor de Noise Boys 29 mei hebben we nog een party, dus misschien kunnen we daarvoor nog even een kleine promo.
0: Dat lijkt me leuk. Where is the party
1: Sahara
0: at?
1: Sahara 29 mei in Rotterdam. Wilde muziek. En ook een paar legends staan ook op de line-up. Dus hebben we nog tijd dan?
0: Ja, we hebben tijd. Okay, vertel. Wie staan er op de line-up?
1: Niet vergeten, want er zijn wel een paar legends. Sowieso is het natuurlijk Noise Boys and Friends. Dus dat zijn de vrienden en de kornuiten eromheen. Dan heb je Joker. Joker is een van de legends toch van de dubstep.
0: Oké.
1: En wacht even, nu heb ik het gewoon hier. Bam! Korsakoff Sound System, dat zijn de drum en bass. Ja, de Batmans van Rotterdam eigenlijk. Korsakoff is een enorm feest. En hun zijn de Sound System. Dan komt de Young Goat voor mij. Dat is Jeftus. Jeftus, supergoeie producer. En natuurlijk mijn favoriete Britt Blom, die 19 jaar is geworden. En die ken ik ook van het buurthuis. Wow. En ze 13 is. En ze komt bij ons draaien. En
0: zo
1: hopelijk
0: leuk
1: ook wat eigen producties gooien. Dus,
0: amazing. Nou, ik ben daar, hè?
1: Nice.
0: Ik ben daar.
1: Ik splash tickets op je.
0: Wow.
1: Zelfs mijn moeder krijgt geen kaartje. Die moet ook betalen. Dus zie je, die krijgt.
0: Nou, ik voel me helemaal VIP. 29 mei, hè? Ik ga het in mijn agenda zetten.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, be there or be square. En je weet, na de pre-party komt Vanix Vissa. Dus zometeen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen één uur gemaakt. Picture.

0: 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
2: Picture Moments. Je kleedgeld is opgegaan aan zak.

0: SOA-update je. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in Vloeren.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Dat is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Nou, passagiers naar Friesland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt en dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Freddy Moreira.

0: help je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Trobby on the Beat Radio.
1: Yo, Trobby hier. Welkom weer bij een nieuwe Trobby on the Beat Radio. Vorige week kreeg ik veel DM's of ik helaas kon draaien en Alaka, dus ik heb ze even in elkaar gemixt voor jullie. Welke tune wil jij de volgende keer horen? Stuur me even.

0: onze foto op een mok of travelmok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments. Picture Moments.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ah, ik wil uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Oh, je bent, man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: niks. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Keetje, Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

rennen, op mijn H&M, spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

왜?

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30... en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.